let's go one time.

0: trots op Texel.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De Amerikaanse regering heeft tientallen tot nu toe geheime stukken over vermeende UFO-waarnemingen openbaar gemaakt. Volgens het Witte Huis moet dat leiden tot meer openheid na jarenlange speculatie. Er zit een stuk bij over een waarneming voor de Nederlandse kust in 1948. De Amerikaanse luchtmacht zag bij Zeeland een onbekend straalvliegtuig dat extreem versnelde, rook- en condenssporen achterliet en mogelijk raketondersteuning gebruikte. Het vloog sneller dan straaljagers uit die tijd. Het toestel kwam nooit genoeg dichtbij om goed bekeken te worden. Bij de stukken zitten verder korrelige foto's van wat wordt genoemd ongeïdentificeerde fenomenen die tijdens de Apollo 12-missie op de maan werden gemaakt. Er komt een tijdelijk staakt het vuren tussen Rusland en Oekraïne op verzoek van de Amerikaanse president Trump. Het bestand geldt voor de komende dag, overmorgen en maandag. Ook zullen Oekraïne en Rusland tijdens het bestand beide 1000 gevangenen uitwisselen. In Leeuwarden is per ongeluk een zandheuvel met nesten van oeverzwaluwen met de grond gelijk gemaakt. Een fietser zag eerder deze week dat de vogels bezig waren om nesten te bouwen in de zijkant van een zandheuvel bij een nieuwbouwproject. Een dag later bleek dat de bult was bedekt met een nieuwe laag zand en dat alle nesten waren verdwenen. Volgens de omgevingsdienst waren die nesten nog leeg. De gemeente Leeuwarden erkent dat het is misgegaan, heeft de heuvel hersteld en nog een tweede zandheuvel geschikt gemaakt. Daar zijn inmiddels alweer zwaluwen gesignaleerd. De voetbalvrouwen van PSV zijn landskampioen geworden door een overwinning op ADO Den Haag. In Eindhoven werd het 2-0. Het is hun eerste kampioenstitel en het is dus ook voor het eerst dat zowel de vrouwen als de mannen van PSV de titel in hetzelfde seizoen binnenhalen. Het weer helder bij 5 tot 8 graden. Overdag eerst zon, maar later ook stapelwolken. Het blijft droog en het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De Vuurtoren. Het water.
2: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
2: Radio Texel.
3: Het beste van het eiland. Radio Texel.
0: Dit is Radio Texel. Non-stop.

0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 4 uur.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Bij de Duitse vrouw die aan boord van het Nederlandse cruiseschip Hondius overleed, is het Hantavirus vastgesteld. Van haar was deze week lichaamsmateriaal meegenomen tijdens een van de evacuatievluchten van andere opvarenden naar Nederland. Hier is getest op de Andes-variant van het virus en die uitslag was positief. Daarmee komt het aantal bevestigde besmettingen op 6, meldt de Wereldgezondheidsorganisatie. Daarnaast zijn er nog 2 vermoedelijke besmettingen. Bij alle bevestigde gevallen gaat het om de Andes-variant die van mens op mens kan worden overgedragen. Aan boord van de Hondius zijn nu nog circa 150 mensen. Het schip wordt morgenavond in de haven van Tenerife verwacht, waarna er nog 13 Nederlandse passagiers en bemanningsleden zo snel mogelijk naar Nederland worden gebracht. En daarna gaan zij 6 weken in thuisquarantaine. De Amerikaanse regering heeft tientallen tot nu toe geheime stukken over vermeende UFO-waarnemingen openbaar gemaakt. Volgens het Witte Huis moet dat leiden tot meer openheid na jarenlange speculatie. Er zit een stuk bij over een waarneming voor de Nederlandse kust in 1948. De Amerikaanse luchtmacht zag bij Zeeland een onbekend straalvliegtuig dat extreem versnelde, rook- en condenssporen achterliet en mogelijk raketondersteuning gebruikte. Het toestel kwam nooit genoeg dichtbij om goed te worden bekeken. Er komt een tijdelijk staakt het vuren tussen Rusland en Oekraïne op verzoek van de Amerikaanse president Trump. Het bestand geldt voor vandaag, morgen en maandag. Ook zullen Oekraïne en Rusland tijdens het bestand beide 1000 gevangenen uitwisselen. De presidenten Zelensky en Poetin kwamen allebei eerder al met voorstellen voor een staakt het vuren. Poetin wilde dat graag voor vandaag, als de dag van de overwinning op de nazi's wordt gevierd. Zelensky wilde dat het afgelopen woensdag al zou ingaan. Maar er kwamen donderdag en gisternacht toch zware Russische aanvallen op Oekraïnse steden. Het weer helder bij 5 tot 8 graden. Overdag eerst zon, maar later ook stapelwolken. Het blijft droog en het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De Vuurtoren. Het Water.
2: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
2: Radio Texel.
3: Het beste van het eiland.
0: Radio Texel. Dit is Radio Texel. Non-stop.

0: trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 6 uur.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Bij de Duitse vrouw die aan boord van het Nederlandse cruiseschip Hondius overleed, is het Hantavirus vastgesteld, waarmee het aantal bevestigde besmettingen uitkomt op 6. Daarnaast zijn er nog 2 vermoedelijke besmettingen. Aan boord van de Hondius zijn nu nog circa 150 mensen. Het schip wordt morgenavond in de haven van Tenerife verwacht, waarna er nog 13 Nederlandse passagiers en bemanningsleden zo snel mogelijk naar Nederland worden gebracht. Daarna gaan zij 6 weken in thuisquarantaine. Er komt een tijdelijk staakt het vuren tussen Rusland en Oekraïne op verzoek van de Amerikaanse president Trump. Het bestand zou moeten gelden voor vandaag, morgen en maandag. Ook zullen Oekraïne en Rusland tijdens het bestand ieder 1000 gevangenen uitwisselen. De Amerikaanse regering heeft tientallen tot nu toe geheime stukken over vermeende UFO-waarnemingen openbaar gemaakt. Er zit ook een stuk bij over een waarneming voor de Nederlandse kust. In 1948 zou de Amerikaanse luchtmacht een onbekend vliegtuig hebben gezien dat veel sneller vloog dan straaljagers uit die tijd. Het Witte Huis zegt dat het vrijgeven van de stukken moet leiden tot meer openheid na jarenlange speculaties. De gemeente Den Bosch stelt een besluit over een gepland asielzoekerscentrum uit. In het AZC wil de gemeente voor een periode van maximaal 15 jaar een groep jonge vluchtelingen opvangen. Daartegen is meermaals geprotesteerd, onder meer met een blokkade van de A59. Er komen nu meer informatiebijeenkomsten en pas in september neemt de raad een besluit. Met een speciale show in de Royal Albert Hall in Londen heeft de Britse omroep BBC de 100ste verjaardag gevierd van David Attenborough. Onder meer koning Charles en prins William feliciteerden de bioloog en natuurdocumentairemaker. Aan het eind van de show werd bekend dat David Attenborough binnenkort het commentaar verzorgt bij een nieuwe documentaire serie. Het weer, eerst vrij veel zon en later op de dag ook stapelwolken, de meeste in het noorden en oosten. Het blijft droog en het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden, de Vuurtoren, het water.
2: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
2: Radio Texel.
3: Het beste van het eiland. Radio Texel. Radio Texel.
0: Heerlijke muziek. Non-stop.

op dat ik als kind best veel gevoel heb opgekropt. En dat dezelfde problemen die ik niet heb van een vreemde nog elke dag spelen, ze zijn beslist niet opgelost.

0: trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 7 uur.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Bij de Duitse vrouw die aan boord van het Nederlandse cruiseschip Hondius overleed, is het Hantavirus vastgesteld. Van haar was deze week lichaamsmateriaal meegenomen tijdens een van de evacuatievluchten van andere opvarenden naar Nederland. Hier is getest op het virus en die uitslag was positief. Daarmee komt het aantal bevestigde besmettingen op 6, meldt de WHO. Daarnaast zijn er nog 2 vermoedelijke besmettingen. Bij alle bevestigde gevallen gaat het om dezelfde variant. Het Amerikaanse leger heeft gisteren 2 Iraanse olietankers uitgeschakeld. Volgens de VS probeerden de tankers, ondanks een blokkade, een Iraanse haven in de Golf van Oman binnen te varen. Het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken noemt de Amerikaanse acties vijandig en in strijd met het staakt het vuren. Toch zegt president Trump dat het staakt het vuren nog steeds stand houdt. Hij dreigt opnieuw om grootschalige bombardementen te hervatten als Iran geen akkoord accepteert over het heropenen van de zeestraat en het terugschroeven van zijn nucleaire programma. In Amsterdam en Zwalmen woeden sinds vannacht grote branden bij metaalverwerkingsbedrijven. De brand in Amsterdam ontstond bij een recyclingbedrijf in het westelijk havengebied. De grote hoeveelheid schroot staat daar in brand. Daarbij zijn harde knallen gehoord. Waardoor die zijn ontstaan is niet bekend. De brand in Zwalmen ontstond vanochtend vroeg in een hoop metaalafval. Ook daar werden knallen gehoord. Peter Madjar wordt vandaag geïnstalleerd als premier van Hongarije. Daarmee komt na 16 jaar een eind aan het premierschap van Viktor Orbán, die dit jaar een zware verkiezingsnederlaag leed met zijn partij Fidesz. De verkiezingen werden gezien als de belangrijkste van het jaar in Europa. Jarenlang was Hongarije Ruslands meest loyale bondgenoot binnen de EU. Het weer, eerst vrij veel zon, later op de dag ook stapelwolken, de meeste in het noorden en oosten, blijft droog bij 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De Vuurtoren. Het Water.
2: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
2: Radio Texel.
3: Het beste van het eiland. Radio Texel. Radio Texel.
0: Heerlijke muziek. Non-stop.

0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 8 uur.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Steeds meer jongens vertonen problematisch gedrag dat beïnvloed is door de mennosfeer. Dat draait om de gedachte dat vrouwen mannen onderdrukken en dat ze weer dienstbaar moeten worden aan de man. Vaak wordt haat en geweld tegen vrouwen aangemoedigd. Forensische instellingen zien steeds meer jongens en jongvolwassenen met grensoverschrijdend gedrag dat voortkomt uit die beïnvloeding, onder meer door de Amerikaans-Britse influencer Andrew Tate. Behandelaars merken ook dat het moeilijk is om met sommige jongeren in contact te komen, omdat de invloed soms leidt tot wantrouwen jegens vrouwelijke hulpverleners. Bij de Duitse vrouw die aan boord van het Nederlandse cruiseschip Hondi is overleed, is het hantavirus vastgesteld. Van haar werd deze week lichaamsmateriaal meegenomen tijdens een van de evacuatievluchten van andere opvarenden naar Nederland. Hier is getest op het virus en de uitslag was positief. Daarmee komt het aantal bevestigde besmettingen op 6, meldt de WHO. De Amerikaanse regering heeft tientallen tot nu toe geheime stukken over vermeende UFO-waarnemingen openbaar gemaakt. Er zit ook een stuk bij over een waarneming voor de Nederlandse kust. In 1948 zou de Amerikaanse luchtmacht een onbekend vliegtuig hebben gezien dat veel sneller vloog dan straaljagers uit die tijd. Het Witte Huis zegt dat het vrijgeven van de stukken moet leiden tot meer openheid na jarenlange speculaties. In Hongarije wordt Péter Magyar geïnstalleerd als premier. Daarmee komt na 16 jaar een einde aan het premierschap van Viktor Orbán. De verkiezingen werden gezien als de belangrijkste van het jaar in Europa. Jarenlang was Hongarije Ruslands meest loyale bondgenoot binnen de EU. Magyar profileert zich als pro-Europa. Het weer, eerst vrij veel zon, later op de dag ook stapelwolken. De meeste in het noorden en oosten. Het blijft droog en het wordt 16 tot ruim 20 graden. Morgen ook zon, maar meer wolken dan vandaag. Ook dan blijft het op de meeste plaatsen droog. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De Vuurtoren. Het Water.
2: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit...
2: Radio Texel.
3: Het beste van het eiland.
4: Radio Texel.
0: Heerlijke muziek. Non-stop.

0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf de Wadden is dit...
1: Slijterij Jan de Wit. Al jarenlang uw topslijter voor allerlei soorten drank. Slijterij Jan de Wit is een ruime, moderne slijterij en wijnhandel... waar de klant zich thuis voelt en waar service en vakmanschap hoog in het vaandel staan. Slijterij Jan de Wit vindt u in de Weverstraat 18 in Den Burg. Slijterij Jan de Wit bezorgt uw bestelling op dinsdag en vrijdagmorgen. Gratis op heel Texel.
0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 9 uur.
2: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Steeds meer jongens vertonen problematisch gedrag dat beïnvloed is door de manosfeer. Het draait om de gedachte dat vrouwen mannen onderdrukken nu en dat ze weer dienstbaar moeten worden aan de man. Vaak wordt haat en geweld tegen vrouwen daarbij aangemoedigd. Forensische instellingen zien steeds meer jongens en jongvolwassenen met grensoverschrijdend gedrag dat voorkomt uit die beïnvloeding, onder meer door de Amerikaans-Britse influencer Andrew Tate. Behandelaars maken zich zorgen en merken dat het moeilijk is om met sommige jongeren in contact te komen, omdat de invloed soms leidt tot wantrouwen, vooral jegens vrouwelijke hulpverleners. Er geldt een tijdelijk staakt het vuren tussen Rusland en Oekraïne op verzoek van de Amerikaanse president Trump. Het bestand zou moeten gelden voor vandaag, morgen en maandag. Ook zullen Oekraïne en Rusland tijdens het bestand ieder 1000 gevangenen uitwisselen. Peter Magyar wordt vandaag geïnstalleerd als premier van Hongarije. Daarmee komt na 16 jaar een einde aan het premierschap van Viktor Orbán, die onlangs een zware verkiezingsnederlaag leed met zijn partij Fidesz. Onder Orbán was Hongarije Ruslands meest loyale bondgenoot binnen de EU. Peter Magyar wil een andere koers. Met een grote show in de Royal Albert Hall in Londen heeft de BBC de 100ste verjaardag gisteravond gevierd van David Attenborough. Artiesten en andere gasten feliciteerden de bioloog en natuurdocumentairemaker. Prins William zei dat Attenborough de manier heeft veranderd waarop we kijken naar onze enige thuis, planeet Aarde. Koning Charles bedankte de jarige voor zijn werk in een videoboodschap met een hoofdrol voor Molly, de hond van koningin Camilla. Aan het eind van de show kondigde de BBC aan dat David Attenborough binnenkort het commentaar zal verzorgen bij een nieuwe documentaire serie. Het weer nog eerst vrij veel zon, later op de dag ook stapelwolken, de meeste in het noorden en oosten. Het blijft droog en het wordt 16 tot ruim 20 graden. Morgen ook zon, maar meer wolken dan vandaag. Ook dan blijft het op de meeste plaatsen droog en het is iets koeler. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De vuurtoren. Het water.
3: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit...

Vanaf 9 uur tot 12 uur hoor je de beste hits en classics op de zaterdagochtend. Wakker worden met Maas en Van Iersel. Paal 13. Paal 13. Hits en classics. Paal 13. Paal 13. Paal 13. Paal 13. Heroïne.

0: Allemaal een hele goede morgen. Op zaterdag 9 mei 2026. 7 minuten over de klok van 9 geworden. We gaan de zaterdagmorgenshow doen hier op Radio Texel. Blijf er gezellig bij. Ja. En wat gaan we doen?
1: Eerst de nummertjes uitvogelen, zeg maar.
0: Alles staat hier verkeerd weer. Het is bizar.
1: Een beetje jammer, hè?
0: Ja.
1: Maar we gaan het gewoon proberen, Jan.
0: Misschien
1: dat het in het begin wat rommelig klinkt. Ja. Maar dan komen we tenminste achter waar wat op zit, hè?
0: Ja, zo is het.
1: Ja,
0: wat gaan we doen in het eerste uurtje? We gaan dus de koffieplaat doen. We gaan nog even sowieso de discoknijter nog even zien te versieren. We gaan nog een pakhuis in. We gaan het tweede deel gaan we rondje meten in Holland doen. Het derde deel gaan we Sibbel rocken. En we gaan nog de live track doen. Ja, en de rest gewoon heerlijke hits en classics. Ja.
1: Nou, zo is het. Nou, ben benieuwd of er muziek uitkomt.
0: Ja, ik ook. We gaan beginnen met Brian Adams. Ja. Melody Missy beginnen we.
1: Ja.
0: En we gaan even kijken als het wil. Hij begint al helemaal verkeerd.
1: Ja?
0: Ja. Eén grote puinhoop. Nou doet hij... Nee.
1: Ook niet.
0: Dit is wat, joh.
1: Dit is wat ik denk. Ja.
0: Nou ja, hij doet het. Brian Adams, ik zou zeggen nog een goeiemorgen.
1: Goeiemorgen.

0: weekend op Radio Texel. Hier hoor je de lekkerste muziek op 106.1 FM. Goedemorgen Texel.
1: Goedemorgen.
0: Je luistert naar Paal 13.
1: Paal 13.
0: Hits en classics.

0: steeds haar hoogte in de hitlijsten. Deze dame, Sikiwa. En gewoon Zoo.
1: Ja.
0: En dat komt volgens mij uit de film, een Walt Disney film. Maar ik weet niet welke eigenlijk.
2: En er zit ook een leuke videoclip bij, hè?
0: Ja, dat doet ze goed.
2: Ja,
0: en ze is on tour, dus ja.
2: Zeker. En we kampen met wat technische
0: problemen,
2: dingetjes. Dus af en toe
0: hoor je wel wat wat is dit?
2: Ja, of je hoort de plaat nog een keer, maar er wordt aan gewerkt.
0: Want dus de vader start, die willen niet zo erg. Deze begint ook Sikira, dat wil gewoon niet. Dat doen we gewoon zo, hè. Dan wil je wel.
2: Beetje opstartproblemen.
0: Je hebt handen tekort.
2: Ja. Ik hoor wel muziek, hoor.
0: Ja. Eagle Eye, Sari. Beetje jaren 90 muziek. Ja,
2: goeie plaat, deze.
0: Ja, goede hit geweest. Save tonight, zou zeggen een goeiemorgen.

Je radio bruist. Van de lekkere muziek op de zaterdagmorgen. Je luistert naar 12:13. Hits en Classics.

0: muziek van de Tramps. En, ja, een beetje disco-achtig, hè? Ja. Maar die disco-knijter van vandaag, die heb je nog te goed. Dus,
1: ja, dat komt zeker helemaal goed ook. Op deze mooie zaterdagochtend. Het is prachtig mooi weer.
0: Ja.
1: Weinig wind.
0: Ja.
1: En wij zorgen...
0: En het zonnetje erbij.
1: Ja, dus, ja, dit is toch top. En wij zorgen voor de lekkere muziek op Radio Texel.
0: Ja, en straks gaan we nog even die koffieplaat doen.
1: Ja, zeker.
0: Maar we gaan eerst even deze man doen. En dan hebben we het over Marco Bezzato.
1: Ja, hij is weer helemaal terug eigenlijk. Ja.
0: We draaien nog een hitje van hem. Vrij zijn.

0: Even muziek van Fleetwood Mac. Ja, goede muziek gemaakt, deze gasten. Al inmiddels een grote classic band geworden. Ja,
1: ja, kunt u er ook niet omheen op de zaterdagochtend?
0: Nee.
1: Nee, hè?
0: Nee. We kijken even naar de klok. Het is al 5 minuten over de klok van 9:30 geworden. Dus het is tijd voor voor dit. Ja.
2: Lekker. Tijd voor een lekker bakkie koffie.
0: Ja, lekker bakkie koffieplaat.
1: Nou, wat
0: hebben we erin staan?
1: Ja, wat wordt het? Wordt het senseo? Wordt het een cappuccino?
0: Cappuccinootje.
1: Cappuccinootje.
0: Ja.
1: Nou ja, ik weet het niet.
0: We gaan het even uitvogelen.
1: Ja, met tante Rita zeker.
0: Ja, en wat hebben we erin staan dit weekend?
1: Ja, ik weet niet.
0: Nee? Ja, jij zei het. Ja. Ja, ja, je moet je even gaan denken.
1: Oh, ja, moet ik die hersencellen laten werken? De Eagles.
0: Ja, we draaien ze nooit in die koffieplaat gebeuren.
1: Nee.
0: Volgens mij kunnen we net zo goed de best of erin doen.
1: Nou ja, misschien wel. Maar ja, het is ook allemaal goed.
0: Het is gewoon goed. De Eagles met New Kids in Town.
1: Ja, lekker.
0: En we gaan hem eerst draaien met onze eigen tante Rita.

0: muziek van de Purple Disco Machine. Mark is druk aan, met de catering bezig hier binnen de studio.
1: Ja, als je gasten krijgt, moet je ze verzorgen, toch?
0: Ja, dat is ook zo.
1: Ik zeg, moet je koffie? Nee, doe maar thee.
0: Ja, wij doen allemaal koffie. Ja. En dan moet je de thee zoeken.
1: Ja. Dan moet je de thee zoeken, ja. Dat doen we niet zo vaak. Nee. Maar dat komt helemaal goed, hoor.
0: Zo is het. Je luistert naar Paal 13 Hits in Classic. Blijf er gezellig bij tot aan de klok van 12. Of gaan we nog een uurtje langer doen?
1: Nee, 12.
0: 12, oké. Okay. Nou, oké, okay, 12. Ja, jij zei van, nou, dat wil
1: ik. Ja, vanwege de storing. Ja. Ja, ik denk dat het maar 12 uur.
0: Oké, nou, tot 12 hoor ik net. Dus blijf lekker hangen. Gaan wij even de nieuwe Miss Montreal draaien en schuilen.

0: deze lente.
1: Voor meer plezier en de beste muziek.
0: De beste muziek. Luister je naar Radio Texel. Vanaf 9 uur tot 12 uur hoor je de beste hits en classics op de zaterdagochtend. Wakker worden met Maas en Van Iersel. Paal 13. Hits en classics.

0: de muziek van Guns N' Roses. Ja, de mannen komen dit jaar naar Nederland toe voor een concertje. In de Ziggo Dome.
1: Helemaal weer compleet?
0: Ja, helemaal compleet. En het is ook compleet uitverkocht.
1: Kijk. Dus, ja. En is het nog steeds zo goed als vroeger?
0: Ja, zeker weten. Ja, ja. Die gasten zijn nog steeds goed. Ja, daar kun je best heen.
1: Exo-Roos, ja. Die gaat ook al mijn leven mee.
0: Ja, mooi hè?
1: Ja. Ja.
0: Nou, we kunnen sowieso nog één plaatje
1: ik
0: doen.
1: Ik zie het.
0: Zou een beetje country doen.
1: Oh ja hoor.
0: Hè? Dat je zegt van heerlijk. Eddie Rabbit.

0: Muziek van Eddie Rabbit. En ja, je hoort het wel een klein beetje. Want als je een beetje van Nederlandstalig haalt. Ja, Henkie Wijngaard heeft er ook een hitje mee gehad. En,
1: ja, volgens mij was dat Ik moet nog wat jaren mee.
0: Tot mijn AOE. Ja, zeker.
1: Ja, leuke plaat.
0: Ja, toch?
1: Ja.
0: Nou, we kijken even naar de klok. We kunnen geen plaatje meer draaien. We gaan gewoon naar het derde deel van paal 13.
1: Ja, we hebben nog heel wat voor de boel.
0: Ja, sowieso hebben we nog de nieuwe Rolling Stones voor jullie. Derde uurtje, ergens.
1: We gaan nog Zubel rocken.
0: Ja, we gaan nog de live track doen. We gaan nog de disco knijter doen. En jij gaat nog het pakhuis
1: doen. Ik ga nog het pakhuis.
0: Wow, wat bokken druk.
1: Nou, tot straks.
0: Tot straks.

0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf de Wadden is dit
1: Slijterij Jan de Wit. Al jarenlang uw topslijter voor allerlei soorten drank. Slijterij Jan de Wit is een ruime, moderne slijterij en wijnhandel waar de klant zich thuis voelt en waar service en vakmanschap hoog in het vaandel staan. Slijterij Jan de Wit vindt u in de Weverstraat 18 in Den Burg. Slijterij Jan de Wit bezorgt uw bestelling op dinsdag en vrijdagmorgen. Gratis op heel Texel.
0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 11 uur.
2: Katrien Straatman met het NOS-journaal. In Moskou is de jaarlijkse viering van de Dag van de Overwinning aan de gang. Op 9 mei herdenken de Russen de overwinning van de Sovjet-Unie op Nazi-Duitsland. De traditionele militaire parade op het Rode Plein in Moskou was dit keer een stuk kleiner vanwege de oorlog in Oekraïne. Poetin had aangedrongen op een staakt het vuren voor deze dag. President Trump drong op 3 dagen aan. De Oekraïense president Zelensky heeft daarmee ingestemd. Wel had hij er moeite mee dat Poetin het bestand alleen maar wilde om de militaire parade veilig te laten verlopen. In Geldrop is bij een woningbrand de 37-jarige bewoner om het leven gekomen. Omwonenden belden vanochtend de brandweer toen ze een rookmelder hoorden afgaan, meldt Omroep Brabant. Toen de brandweer en ambulance bij het huis aankwamen, was de man al overleden. De oorzaak van de brand in Geldrop is nog niet bekend. Steeds meer jongens vertonen problematisch gedrag dat beïnvloed is door de manosfeer. Dat zeggen forensische instellingen. Die zien steeds meer jongens met grensoverschrijdend gedrag dat voortkomt uit die beïnvloeding, onder meer door de Amerikaans-Britse influencer Andrew Tate. Die vindt dat vrouwen nu veel te veel de boventoon voeren en dat ze ondergeschikt moeten worden aan een man, desnoods met geweld. Het Amerikaanse leger heeft in de Stille Oceaan opnieuw een boot gebombardeerd die volgens hen drugs vervoerde. Van de 3 opvarenden zouden erbij volgens Amerikaanse media 2 zijn gedood. De overlevende werd aan zijn lot overgelaten. De Amerikaanse aanvallen op vermeende drugsboten begonnen in september afgelopen jaar. In totaal werden daarbij al bijna 200 opvarenden gedood. Het Amerikaanse leger heeft nooit bewijs geleverd dat ze drugs vervoerden. De laatste weken is het aantal aanvallen weer toegenomen. Het weer. Op de meeste plaatsen schijnt de zon, maar vanmiddag ontstaan er stapelwolken. Bij weinig wind wordt het tussen de 16 en 22 graden. Morgen zon en wolken, maar nog steeds droog en iets koeler. Dit was het NOS-journaal.
0: De Wadden. De vuurtoren. Het water.
3: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
3: Radio Texel.
4: Het beste van het eiland. Radio Texel.
1: Goedemorgen Texel.
5: Goedemorgen.
1: Je luistert naar Paal 13.
5: Paal 13.
1: Hits en classics.

Vanaf 9 uur tot 12 uur hoor je de beste hits en classics op de zaterdagochtend. Wakker worden met Maas en Van Iersel. Paal 13. Hits en classics. Paal 13.

0: Ja, zo zijn we beland in het derde uurtje. 6 minuten over de klok van 11 geworden. Op zaterdag 9 mei 2026. Je luistert naar Paal 13. De zaterdagmorgen show hier bij Radio Texel. Met Maas en Van Iersel. Met hits en classics en nog veel meer van die leuke dingen.
1: Ja, toch? Ja. En de tijd vliegt weer om, nog een uurtje te gaan.
0: Ja, knipt twee keer met je ogen en het is gewoon weer voorbij.
1: Een beetje wel, hè?
0: Dus we moeten een beetje opschieten.
1: Nou, zo is het.
0: Want straks gaan we nog even de disco-knijter doen. Jij gaat nog het pakhuis
1: in. Ik ga straks het pakhuis in. Ik heb een plaat in mijn hoofd. Ja. Oh, dat wordt er eentje, Jan. Ja? Maar ik hoop dat ik hem kan vinden.
0: Oké. Nou, we beginnen maar met deze. Lekker, vrolijk. Ja. Ik zou zeggen, blijf er gezellig bij. Dire Straits.

0: Texel wenst jou een prettig weekend.
1: De Zaterdagmorgenshow met Maas en Van Iersel. Paal 13, hits en classics. Goedemorgen Texel.
2: Goedemorgen.

0: mag niet op deze ochtend ontbreken. Mannen van de Golden Earring.
1: Nee.
0: Nee, toch?
1: Nee, dat klopt.
0: Nee. Ja, en ook een toepasselijke titel. The Weekend Love.
1: En dat is het. Zeker hier op het Waddeneiland, Texel. Zorgen wij voor de ochtendshow.
0: Ja.
1: Paal 13 hits en classics.
0: Met Maas en Van Iersel. En dat doen we tot aan de klok van 12. Dus er nog een lekker half uurtje te gaan.
1: Heerlijk.
0: Ja, we gaan gelijk even doorstomen. We gaan even de disco-knijter even doen.
1: Ja, is goed.
0: De disco.
1: Ja.
0: Ja. En dat is deze geworden dit weekend. Dance Reaction uit de jaren 80.
1: Ik dacht Dan Hartman.
0: Nee, Dance Reaction en de Disco Train.
1: Nou, lekker.
0: Ja, daar komt-ie.
1: Ja.
2: Dit is de Dance Classic van deze week.

0: Deze man, heerlijke muziek gemaakt. En nog steeds. Hij staat ook nou in de tipparade, maar dat wil niet zo erg eigenlijk met hem.
1: Nou ja, soms zit het mee en soms zit het tegen.
0: Maar in ieder geval, De Door, dat is een grote hit van hem.
1: Ja, zeker.
0: Teddy Swims. En hij gaat ook Europees gaat hij alle grote festivals af.
1: En als deze plaat, wat hij nou heeft uitgebracht, geen hit wordt, dan komt de volgende wel weer, hoor.
0: Ja, denk het wel. Ja. Hits en classics, daar luister je naar. En dan gaan we een lekkere classic doen.
1: Ik hoor het.
0: En dan hebben we het over het hete chocolaatje.

0: Muziek van DJ Bobo. Jaren 90 Eurodance. Ja, dan vind ik dit wel een van de mooiste van DJ Bobo. Ja, Love is on the Round.
1: Ja, en hij blijft eigenlijk de hele dag in je hoofd zitten. Hè,
0: nou, heerlijk, man. Ik heb in ieder geval de koptelefoon even harder gezet op mijn hoofd.
1: Tot kraken zijn toe, zeker.
0: Ja, mooi, hoor. Geweldig.
1: Ja. Hey, schaapjes.
0: De schapen.
1: Van de Waddel.
0: Ja.
1: Kunnen we ook niet meer omheen, hè?
0: Nee.
1: Facebook openzetten.
0: Je wordt wereldberoemd.
1: Zal maar eens uitnodigen.
0: Nog beroemder als Maas en Van Iersel?
1: Nou, dat denk ik niet. Dan moet je van hele goede huizen komen, hoor.
0: Nee, moeten we hem eens een keer uitnodigen.
1: Ja, dat gaan we doen.
0: Even kijken. Ja, tijd voor Siebelrock.
2: Tijd voor Siebelrock op Radio Texel.
0: Ja, nou wat hebben we erin staan? Nou, verleden week kregen we een verzoekje.
1: Ja, dat is toch...
0: Ja, dat is wel leuk. Mensen luisteren gewoon naar ons. En ja, een verzoekje van... kennen jullie die band? Dat is ook een beetje Siebelrock muziek.
1: Ik kon het niet.
0: Ik kon het ook niet, maar dan ga je luisteren. Dat is wel goed.
1: Oké. Okay.
0: Dus we hebben hem gewoon gekocht, zeg maar.
1: Ja.
0: En vier voor. En ja, we gaan hem eens draaien.
1: Nou, ben
0: frisse wind.

stroll

Argentina?

0: De live track van deze week. Aaron Maiden.
1: Met een heel hoog headbang gehalte.
0: Ja,

0: dark road. I am a man who walks alone. Ja, en deze mannen, ze hebben van de week een bioscoopfilm in première gebracht over de band Iron Maiden.
1: Oké. Okay.
0: Dus die draait in de bioscopen met alle hits. Ja. Dus wij doen hem in de live track.
1: Zeker.
0: Fate of the Dark.
1: Ja.
0: Straks gaan we nog even de nieuwe Rolling Stones doen. Maar jij gaat eerst het pakhuis
1: in. Ja, dus ik pak die sleutel eventjes. Nou, kijk of die deur open gaat.
0: Willy?
1: Nee.
0: Ja.
1: Ja, gelukkig. Ik zit even kijken hoor.
0: Ja.
1: Want ik heb een plaat in mijn hoofd. Eurodance, had ik beloofd.
0: Ja, Eurodance.
1: Ja, dus daar zit ik bij. Ik zit bij de M.
0: De M?
1: Ja.
0: Ja.
1: En vroeger, toen draaiden we hem heel veel.
0: Ja.
1: En ik heb hem al jaren niet meer gehoord, deze.
0: Oké. Okay.
1: Tot van de week. Toen dacht ik van, hé, kijk of die er nog is. Ja hoor.
0: Nou, neem hem mee.
1: Ik neem hem mee.
0: Ja. Mijn benieuwen, Mark.
1: Oh, die deur moet nog dicht. Ja, gelukkig.
0: En zo is de deur weer dicht van het pakhuis dit weekend.
1: En daar heb ik een Eurodance plaatje meegenomen. Nou,
0: ook Eurodance.
1: We hebben hem al jaren niet meer gedraaid. Ja? Vroeger draaiden we hem nog regelmatig.
0: Okay.
1: We hebben het over Max.
0: Max, ja, dat ken ik wel.
1: En dat schrijf je als Max met dubbel X.
0: Ja, ja, met
1: En we kennen die platen misschien nog wel. No More heb je.
0: Ja,
1: en volgens mij nog een goeie. Ja, en ik hoop dat deze het doet. Get away.
0: Oeh, lekker.
1: Ja, dat
0: lekker.
1: Is zeker lekker. En als je in de auto zit, zet hem lekker hard.
0: Een tikkeltje harder.
1: Ja, klinkt geweldig hoor.
0: Oké.
1: Nou, wel de stof er even af. Doe je mee?
0: Ja.
1: Want anders doet hij het niet, toch?
0: Oké, met z'n tweeën.

Je radio bruist. Van de lekkere muziek op de zaterdagmorgen. Je luistert naar 12:13. Hits en Classics.

0: Eindelijk, daar is hij. Van de week gelanceerd, de nieuwe single van de nieuwe CD. Wat is het, LP? Ze hebben hem ook op vinyl uitgebracht van de week. Dus hij is op LP ook verkrijgbaar, de nieuwe LP van de Rolling Stones. En dit is In The Stars en dat wordt de nieuwe single.
1: Ja, dat
0: en wij draaien hem gewoon.
1: Dat is een goede plaat.
0: Ja, toch?
1: Ja, zeker.
0: Hij is tenminste goedgekeurd bij de programmaraad van Paal 13. Ja. Yeah.
1: Dus ik denk dat hij de komende weken wel voorbij blijft.
0: Weet wel zeker.
1: Ja, hè? Daarvoor hadden we uit het pakhuis van Paal 13.
0: Ja.
1: Max.
0: Ja.
1: Was leuk, toch?
0: Ja, prachtig.
1: Hè?
0: Ja,
1: even zeker terug naar vroeger.
0: Het. Ja, jaren 90, hè? Eurodance. Ja.
1: Getaway draaiden we.
0: Nou, als we het over jaren 90 hebben, gaan we deze even draaien. Texas.

0: When We Are Together. En de band Texas, ja, en deze band komt gewoon uit Frankrijk, hè, ja. Een Franse band, nee.
1: En verschrikkelijk goede muziek.
0: Ja, zeker weten. Dus ook in de jaren 90, hè.
1: Je hoort het regelmatig, hoor, bij ons, bij Paul 13, ja. Hits and Classics.
0: En we kijken naar de klok, we kunnen geen plaatje meer doen.
1: Nee.
0: We gaan er een einde, wat jij ook al zegt, een einde aan breien.
1: Ja, toch?
0: Ja.
1: En dan doen we het volgende week gewoon weer dunnetjes over.
0: Ja. Starten we de eindtune erin.
1: En dan zeggen we altijd bedankt voor het luisteren.
0: Ja, van mijn kant ook. Bedankt. En,
1: geniet van het mooie weer dit weekend.
0: Ja, zeker weten, want er geeft morgen ook nog mooi weer op.
1: Nog autocrossen.
0: Misschien ga je dan, ja, ik ga nog wel autocrossen op Sint Maarten. Ja.
1: En misschien ga je wel naar het strand. Heel veel mensen gaan vanmiddag naar het strand.
0: Maar in ieder geval geniet van het heerlijke zonnige weekend.
1: Ja.
0: En ik zou zeggen, wij spreken elkaar volgende week weer. Zelfde zender, Radio Texel.
1: Om 9 uur, hè?
0: Ja, dan, zet hem weer aan. En dan zijn wij er weer voor jullie. Ik zou zeggen, bedankt voor het luisteren en een goed weekend. Tot volgende week.
1: Volgende week.

0: Robert Baltus met het NOS Journaal. Twee toeristen, onder wie een Nederlander, zijn naar Panama gereisd terwijl ze de mazelen hadden. Dat schrijven Panamese media. De 21-jarige Nederlander zou via buurland Costa Rica het land zijn binnengekomen. De man vertoonde symptomen van mazelen zoals koorts, huiduitslag en hoesten. Hij is behandeld in een privékliniek. Hij bleek inderdaad besmet en hij staat nog onder medisch toezicht. Risico's voor de volksgezondheid zijn er nu niet, maar de autoriteiten in Panama doen bron- en contactonderzoek om verdere verspreiding te voorkomen. Minister-president Jette is in het Caribisch gebied voor een werkbezoek. Jette begint vandaag op Sint Maarten, daarna volgen Saba, Sint Eustatius, Bonaire, Aruba en Curaçao. Onlangs stelde de Nationaal Coördinator tegen Racisme en Discriminatie dat Caribische Nederlanders achtergesteld worden ten opzichte van Europese Nederlanders. Zo zijn er geen werkloosheidsuitkeringen of kindgebonden budget. 1 op de 3 inwoners leeft in armoede. Het kabinet wil een structurele investering van 30 miljoen euro voor het sociale minimum. In Moskou is de jaarlijkse herdenking van de overwinning op Nazi-Duitsland gehouden. De militaire parade op het Rode Plein was dit keer een stuk soberder, omdat president Poetin bang is voor drone-aanvallen uit Oekraïne. Mede daarom drong hij aan op een staakt het vuren. Na bemiddeling van de Verenigde Staten hebben Rusland en Oekraïne afgesproken 3 dagen de wapens te laten rusten. In Gelderop is bij een woningbrand een 37-jarige bewoner om het leven gekomen. Omwonenden belden vanochtend de brandweer toen ze een rookmelder hoorden afgaan. En toen de brandweer en ambulance bij het huis aankwamen, was de man al overleden. Het weer. Op de meeste plaatsen schijnt de zon, maar vanmiddag ontstaan er stapelwolken. Bij weinig wind wordt het tussen de 16 en 22 graden. Morgen zon en wolken, maar nog steeds droog en iets koeler. Dit was het NOS Journaal.
1: De Wadden. De Vuurtoren. Het water.
2: En Radio Texel.
1: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
2: Radio Texel.
3: Het beste van het eiland. Radio Texel.
4: Dit programma is een herhaling, maar nog net zo leuk. Dit is Radio Texel.
5: Dweski is 4,5 jaar cel geëist. Volgens het Openbaar Ministerie heeft ze criminele berichten van en naar Ridouan Taghi in de gevangenis doorgespeeld. En daarmee leverde ze volgens het OM een essentiële bijdrage aan drugshandel en witwassen door de criminele organisatie van haar vroegere cliënt. En is ze deel gaan uitmaken van die organisatie. Dweski sprak de beschuldigingen vandaag opnieuw tegen. Halverwege de dag vertrok ze uit de zittingszaal. VN-secretaris-generaal Guterres waarschuwt dat de wereld op de rand van een bredere oorlog staat die grote gevolgen zal hebben. Hij zei dat mensen nu al worstelen met hogere energie- en voedselprijzen. Guterres riep de VS en Israël op om per direct te stoppen met de oorlog. En Iran riep hij op om te stoppen met het aanvallen van buurlanden. Ook vandaag heeft Iran weer meerdere golfstaten aangevallen. De Verenigde Arabische Emiraten zeggen dat ze 19 raketten en 26 drones hebben onderschept. In de Iraanse stad Isfahan is een enorme explosie geweest. Mogelijk gaat het om een aanval van de VS of Israël. De explosie was in de buurt van een raketbasis. Vanaf het complex bij Isfahan zijn enorme zwarte wolken te zien. Over schade of slachtoffers is niets bekend. De problemen met het overvolle stroomnet worden alleen maar groter. Het aantal bedrijven dat op de wachtlijst staat voor een nieuwe of grotere stroomaansluiting is het afgelopen jaar alleen maar gegroeid, zegt de brancheorganisatie van de netbeheerders. En dat komt omdat de vraag naar stroom sneller stijgt dan de netbeheerders aan kabels en transformatorhuisjes kunnen bouwen. De brancheorganisatie zegt dat het veel zal helpen als inwoners en bedrijven minder stroom tijdens de piekuren gebruiken. Het weer. Vanavond en vannacht is het droog en dan koelt het af naar 0 graden. Morgen is het eerst droog met wolken en zon. Later valt er wat lichte regen bij opnieuw zo'n 10 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De Wadden. De Vuurtoren. Het water.
2: En Radio Texel.
1: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit

0: zijn we te horen?
1: Nou, een beetje zullig wel. Ik hoor mezelf slecht. Ligt dat aan mij?
0: Ik hoor mezelf ook niet goed. En ik zie ook niet of hier een rood lampje brandt.
1: Nee, er brandt geen rood lampje. Ik ben bang dat wij niet te horen zijn.
0: Oké. Kan iemand eventjes een berichtje gooien naar ons?
1: Ik zal eventjes een berichtje in de app gooien.
0: Zal ik maar gewoon beginnen met de ouwehoeren?
1: Ja, doe maar.
0: We zijn verhuisd. We zitten op een nieuwe locatie. Even tijdelijk op een ander adres. Het is even wennen na 5 jaar Warmoestraat. Maar het komt, hoop ik, goed. Er is ons blonde dames verzekerd dat alles hetzelfde was. Maar ik begin nu toch te twijfelen.
1: Oh, mag de mic van beide harder, zegt Riet.
0: Oh, oké.
1: Zullen we dat proberen?
0: Gaan we dat proberen? Is het zo beter?
1: Ja, ik hoor jou wel beter nu, maar...
0: En Riet, hoort Riet ons beter?
1: Dat weet ik niet. Riet is wel aan de teksten.
0: Oké, nou, dan wachten we toch.
1: Wij verstaan niks.
0: Oh, we horen alleen onszelf dus.
1: Ik ben bang voor wel.
0: Nou, hoorden ze wel muziek net?
1: Dat ga ik even vragen.
0: Want dan gooi ik er nog gewoon weer even een liedje in.
1: Ja, zegt wij verstaan niks. Ja. Nee, ik weet het nog niet hoor.
0: Ik gooi er gewoon een liedje in.
1: Doe maar even.

0: is toch bijzonder hier hoor. Het werkt nog niet helemaal naar behoren.
1: Nou ja, de rode lamp doet het niet. Dus wij wisten niet of we te horen waren. Maar nou ja.
0: Volgens de luisteraars thuis wel.
1: Misschien moet er een batterijtje in.
0: Nou, wie weet. Dit was in ieder geval Cameron James Smith met Two Left Feet. En Cameron James is een reizende ster in de Texas country. Hij deed mee aan American Idols, waar hij tijdens zijn auditie een diepe indruk maakte op de jury met zijn vertolking van het nummer Faithfully van Journey. Het leverde hem gelijk een golden ticket op. En hoewel hij de finale niet haalde, leverde het hem wel een nationale bekendheid op. Zijn muziek is een mix van traditionele Texas country, southern rock en een vleugje gospel. En hij heeft inmiddels al 400 live shows op zijn naam staan. Dus hij doet al lekker mee.
1: Ja. Nou, nog even terug te komen op de eerste plaat die we draaiden. Dat was Mark Willis met Don't Laugh at Me. En dat was een liedje over pesten, of tenminste pesten, over veroordeling en buitensluiten van mensen. En het kreeg later een soort van maatschappelijk statement. En het wordt op de Verenigde Staten, op pestprogramma's op scholen, wordt het gebruikt.
0: Nou, wat dat betreft kennen ze hem hier in Nederland ook uitvinden. Ja. Want het is hier nog steeds orde van de dag.
1: Maar ik denk dat dat van alle tijden is. Dat verhaal je er nooit uit.
0: Ik zou zeggen, dat wordt nooit beter.
1: Nee. Een heel lang nummer.
0: Ja,
1: en daar houden wij normaal gesproken niet zo van. Maar omdat we de laatste tijd iedere keer tijd overhouden, dacht ik van, nou, laat ik eens een lange inzetten om wat tijd te kopen aan het begin van ons programma. Oh. 7 minuten duurt hier in totaal.
0: Dus u krijgt genoeg voor alle boodschappen op de wc?
1: Dat staat er. In die tijd kun je een nummer 1, een nummer 2 en nog een keer een nummer 1 doen.
0: Zeker.
1: Ja, dat kan gewoon.
0: Je kan nog koffie zetten, je kan nog douchen, je kan alles nog.
1: Ik moet er wel bij zeggen, het laatste gedeelte is merendeel instrumentaal. Dus ik kan niet beloven dat ik hem helemaal afspeel. Maar
0: ik denk dat hij ingekort wordt.
1: Ja, wie weet. The Bluesman van Alan Jackson.

0: Bijna zijn nog niet met de reclame, mensen.
1: Bijna 7 minuten. Maar goed, dit vind ik instrumentaal wel mooi.
0: Het is wel mooi, maar het duurt niet toch te lang.
1: Het duurt wel lang, maar nou houden we muziek over aan het eind van de avond in plaats van tijd.
0: Ja, misschien wel, ja. Wie weet. Nou ben ik niet heel bekend met alle nummers van Brooks & Dunn. De bekende natuurlijk wel, en die hebben jullie dan ook al lang een keertje gedraaid. Maar de volgende, die kon ik dus nog niet van hun.
1: Ik kan ook niet zeggen dat er een belletje ging rinkelen bij mij, nee.
0: Het is al wel een oudje uit 1994 en hij staat op hun album Hard Working Man.
1: Maar het trouwjaar. 1994.
0: Ja, inderdaad. En hij behaalde de nummer 1 positie in de Hot Country Songs. Dus we zouden hem misschien wel gehoord moeten kunnen hebben.
1: Ja.
0: That ain't no way to go. Brooks & Dunn.
1: Dunn.
0: Geen Dunn. Ze zijn er wel met z'n tweeën, maar geen Dunn.
1: Maar Dunn is eens één.

0: That Ain't No Way To Go van Brooks & Dunn. En
1: Dunn.
0: Zeg ik het weer?
1: Ja.
0: Ja, ik weet ook niet waarom. Geen idee. Maar ik volg sinds kort iemand op TikTok, een Amerikaanse jongeman. En die doet met heel veel country liedjes, doet hij meezingen dan gewoon en alles. En wij liggen heel erg op één lijn qua smaak. Dus ik haal iedere keer, die vind ik ook leuk. En die kan wel in de lijst. En zo is dus Brooks & Dunn heb ik er al in. En de Two Left Feet die we net hebben gehoord, kwam hij ook mee.
1: En heeft hij dan vrouwenkleren aan?
0: Nee, hij heeft gewoon lekker zo'n hoed op, Amerikaans snoertje.
1: Je ziet toch heel veel van die TikTok filmpjes van die oude mannen heen en weer lopen door het beeld met een jurkje aan.
0: Nee, deze is gewoon lekker zit hij in zijn truck of wat dan ook. Het is gewoon echt een Amerikaanse country boy.
1: Niet een jurkje.
0: Nee, niet een jurkje.
1: De country klapper.
0: Ja.
1: We hebben natuurlijk een nieuwe maand.
0: Ja.
1: En daar hoort een nieuwe country klapper bij.
0: Een hele korte maand.
1: Ja, want het is maar tweemalig waarschijnlijk vanavond. En volgende week donderdag ga ik op vakantie. En dan zijn we de 3 weken niet. Want wij komen pas vrijdag de 24e terug.
0: Ja.
1: En dan heb je nog maar één keer donderdag op 30 april. Dus het wordt een tweemalige.
0: Ja.
1: Het is er wel eentje die we allebei leuk vonden. Ja, want we hadden hem allebei in de lijst gezet. Het gaat om Olive Kluck. En het is een jonge folkartiest uit Portland.
0: Het is niet gewoon Kluck.
1: Kluck, Kluck.
0: Kluck klinkt een beetje.
1: Kluck is Glenn, nee. Kluck, Kluck.
0: Ik vind Kluck.
1: Kluck. Nou ja. Olaf. Ze heet Olaf. Ze komt uit Portland, Oregon. En begon al op school met liedjes schrijven. En ze staat bekend vanwege haar eerlijke, emotionele liedjes. Die vooral via social media, TikTok, want daar hebben wij haar ook gevonden.
0: Ja.
1: Populair werd bij jonge luisteraars en bij iets oudere blonde dames in de overgang. En ze wordt ook wel vergeleken met Joni Mitchell. What to make of me? Olaf. Kluck.
0: Klok.
1: Kluck. Klok.
0: Klok.

0: Olijfje Klug met de nieuwe Country Klapper.
1: Ja, en van Olijfje gaan we naar de volgende Olijfje.
0: Oh, nog een Olijfje.
1: Maar dan hebben we het over Olijfje Newton-John. Haar bekendste nummers komen uit de film Grease. Maar ja, voordat alles is ooit begonnen in de countrymuziek natuurlijk. Want daar begint je leven.
0: Tuurlijk.
1: Met countrymuziek. Ze heeft 15 top 10 hits gescoord in de Amerikaanse countrylijst. Hè? Waaronder de nummers I Honestly Love You.
0: Honestly.
1: Have You Never Been Mellow. Please, Mr. Please. En het volgende nummer, Let Me Be There. Waar ze zelfs een Grammy mee won.
0: En dat is deze.

0: Olijfje met een bubba op de achtergrond.
1: Ik had ik er ook bij staan, met een bubba erbij. En nou denken mensen, wat is met een bubba? Nou, dat is een donkergekleurde man met een hele zware stem die droom, droom, droom, droom op de achtergrond doet.
0: Ja,
1: ja, dat is een bubba.
0: Dat is een bubba.
1: Waar zijn we gebleven? Daar zijn we gebleven. Artiesten brengen soms elke maand een nummer uit.
0: Ja, soms elke week.
1: Om meer zichtbaar te blijven of om sneller fans te krijgen of om beter te scoren op streamingplatforms. Nou, Josiah Siska heeft dat ook ontdekt. Want dit is namelijk al de derde keer dat wij hem draaien.
0: Ja.
1: Elke week volgens mij al een nummer van.
0: Staat hij er wel in, ja.
1: Ja, hij doet dus elke maand doet hij een nieuw nummer uitbrengen. En hij vertelde op TikTok volgens mij, of Instagram, daar wil ik afwezen. Maar hij heeft dus ook op een nummer, Three Tequila Floor, heeft hij een, dat is een nummer van hem. En daar heeft hij een line dance...
0: Hitje?
1: Nee, daar heeft hij een dans op uit.
0: Choreografie.
1: Op laten zetten, ja. En die kun je dus via hem kun je daar aankomen.
0: Oh, dus nog meer publiciteit.
1: Ja joh, hij doet het best goed, de man.
0: Hij gooit alle hengels uit.
1: Die jij zou doen.
0: Ja, inderdaad.
1: Hij
0: ja.
1: doet van alles om maar iedereen naar binnen te halen. Dus, maar dit is weer zijn allernieuwste. She gave me the brush.

0: Ben Eustephan, Josiah Siska. Ik zou zeggen, ik wacht nog even op zijn laatste klapje.
1: Ja, en hier had ook zomaar een line dance nummer onder gekund. Dus ja. Misschien moet hij hier ook nog even. Nou,
0: misschien is hij er
1: aanwerken.
0: Wel mee bezig.
1: Wie weet.
0: En van heel nieuw gaan we weer naar oud. Ed Bruce was niet alleen een zanger en een songwriter, maar ook een acteur. Zijn grootste succes was een nummer wat jij niet te pruilen vindt.
1: Oh, is dat zo?
0: Ja.
1: Welke is dat?
0: Mama's Don't Let Your Babies Grow Up to Be Cowboys.
1: Nee.
0: Hij bracht het uit in 1975, maar het werd pas een wereldwijde megahit toen Waylon Jennings en Willie Nelson het in 1978 coverden. Naast zijn acteerwerk was hij ook jarenlang te zien als een presentator van diverse tv-programma's.
1: Wat heeft hij in geacteerd dan?
0: Nou, dat durf ik eigenlijk niet. Het stond er niet bij.
1: Oh, en dan zoek je dat ook niet
0: even? Nee, want ik heb wel dat hij was dus ook... hij deed dus programma's over outdoor en lifestyle en trucks. Nou, dat vond ik veel interessanter.
1: Zeker,
0: ja,
1: zeker.
0: Ja, en hij deed ook nog voice-over werk voor commercials. En
1: hoe?
0: Voor commercials.
1: Oh, commercials.
0: Weet je wat dat zijn, Anneke?
1: Ja, zeker.
0: Dat zijn berichtgevingen op televisie.
1: Oké.
0: Ja.
1: En je sprak het een beetje raar uit, dus vandaar dat ik vroeg hoe.
0: Commercials. Hij overleed op 81-jarige leeftijd in Clarksville, Tennessee.
1: Hmm.
0: My first taste of Texas. Nou mag ik.

0: My first taste of Texas at Bruce.
1: Het is jammer dat we er niet nog een hele lange hebben instaan, want dan konden we even een rondje om het gebouw heen rennen om weer warm te worden.
0: Het is hier effing koud. Ja. Met 16 graden.
1: Ja. Best wel. Maar goed, wij zijn te blond om...
0: Om dat ding aan de praat te krijgen.
1: Ja, om dat te snappen. Dus, en we gaan dan ook maar niet aanzetten.
0: Nee, want dan zegt hij weer allemaal dingen die wij niet snappen.
1: Weet u zeker
0: nee,
1: dat u dit wil doen?
0: Nee, dat weten wij niet zeker.
1: Een hele lange titel voor een mooie ballad. Does that blue moon ever shine on you?
0: Hmm.
1: Dat is best lang.
0: Blue moon. Maar het is weer een andere zeker.
1: Ja, dat is een andere. Oh, wat was dat ook alweer?
0: Volgens mij waren,
1: film.
0: Waren dat de muisjes in
1: ja.
0: Beek?
1: Ja. Ja, dat klopt. Ja. Ik dacht eerst de chipmunks,
0: nee,
1: maar nee,
0: nee
1: waren die
0: muisjes
1: bij Babe. Doe het nog eens.
0: Maar deze is leuker.
1: Nee, deze
0: hoor.
1: Is van Toby Keith.
0: Deze is mooier.
1: Ja, hij had eerst eigenlijk een carrière als voetbalspeler en werkte in de olie voordat hij bekende country star werd. En in 2021 kreeg hij een National Medal of Arts. Dat is een hoge kunstonderscheiding in de Verenigde Staten. En die kreeg hij uitgereikt door de toenmalige president Donald Trump. En dat was waarschijnlijk alleen maar omdat hij voor de rest geen artiest kon krijgen die op de inauguratie wou zingen. Dus, maar goed, hij kreeg wel die hoge onderscheiding. Does that moon, blue moon, ever shine on you? Van Toby Keith.

0: Toby Keith.
1: Ja, we blijven een beetje in de ballads hangen nog, want de volgende is ook een ballad. Een
0: klassieke. Daarna ook nog weer een.
1: Ja, ja, nou ja, soms je
0: hebt het niet goed.
1: Jij had je er ook in mee mogen
0: nemen. Nee, ik wacht altijd jou af. Jij zet hem.

0: Mister. Snap je hem?
1: Zeker.
0: Ja, ja, ik had het liedje al gehoord. Dus ik had hem al,
1: ik denk misschien de clue al gevonden. Even het uitleggen voor jou.
0: Nee, ondanks dat ze blond is, snapt ze dat best.
1: Heel fijn.
0: Ja.
1: David Lewis.

0: Mr. Mr. van David Lewis.
1: En we hebben een verzoekje.
0: Ja, we hebben een verzoekje inderdaad, Ann. Regel jij het? Of regel ik het?
1: Nee, doe jij maar.
0: Doe ik het. Oh, ja. Nou, een verzoekje van Martin. En dat is No Country Music for Old Men van de Bellamy Brothers.
1: Ik ken hem wel, hoor. Ja? Ik ken hem wel,
0: maar ik moet hem eerst horen. De titel zegt me zo
1: jij
0: niks.
1: Jij kent hem ook. Als je hem hoort, zeg je, oh, die.
0: Ja, waarschijnlijk wel. Maar dat ga ik zo meteen verifiëren.

0: No Country Music for Old Men van de Bellamy Brothers voor Martin.
1: En gelukkig dat die nog niet zo oud is.
0: Nee, Martin is ook vintage.
1: Laat het hem niet horen. Nee. Oh, hij luistert. Ons laatste liedje voor dit uur is er een van de Red Clay Strays. Het romantische Valentijnslied. Die we natuurlijk ook gewoon op 2 april kunnen draaien.
0: Zeker.
1: Ja, en waarschijnlijk ook in andere maanden. Gewoon omdat hij zo mooi is. En we moeten zanger Brandon Coleman nog feliciteren namens Radio Texel.
0: Is hij jarig?
1: Nee, hij is papa geworden.
0: Oh.
1: Het kind, een dochter, is in begin februari geboren. Maar ze houden de naam nog even privé.
0: Oh jeetje.
1: Ze noemen haar Our Little Earth Angel.
0: Nou,
1: op de media.
0: Hoe zoet.
1: Zoet, hè? If I didn't know you. Van de Red Clay Strays. Tot straks.
0: Tot
1: na
0: straks.
1: De reclame en het journaal.

0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf de Wadden is dit
1: Slijterij Jan de Wit. Al jarenlang uw topslijter voor allerlei soorten drank. Slijterij Jan de Wit is een ruime, moderne slijterij en wijnhandel waar de klant zich thuis voelt en waar service en vakmanschap hoog in het vaandel staan. Slijterij Jan de Wit vindt u in de Weverstraat 18 in Den Burg. Slijterij Jan de Wit bezorgt uw bestelling op dinsdag en vrijdagmorgen. Gratis op heel Texel.
0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 1 uur.
2: Robert Baltus met het NOS Journaal. In een industriehaven op het Canarische eiland Tenerife worden de voorbereidingen getroffen voor de komst van het Nederlandse cruiseschip Hondius. Daar is het hantavirus uitgebroken. Er worden lege tenten, hekwerken en mobiele toiletten geplaatst om de opvarenden van het cruiseschip vanaf komende nacht op te vangen, schrijft het ANP. Het schip gaat vlak voor de kust van de anker. Nederlandse opvarenden zullen nadien 6 weken in thuisquarantaine gaan. Naast de Spaanse ministers van Volksgezondheid en Binnenlandse Zaken zal ook de baas van de Wereldgezondheidsorganisatie aanwezig zijn. Ook een Nederlandse delegatie is aanwezig op het eiland. Een groot housefestival dat dit weekend zou plaatsvinden in Amsterdam is kort voor de start afgelast. De organisatie van het festival zegt dat de gemeente Amsterdam op het laatste moment een vergunning voor een tent op het terrein heeft ingetrokken. De gemeente bevestigt dat. De tent zou niet voldoen aan de veiligheidseisen. Ondanks gesprekken over extra veiligheidsmaatregelen blijft de gemeente bij een negatief advies. Het festival Music On zou vandaag en morgen zo'n 20.000 bezoekers herbergen. Het terrein in Meerpark in Amsterdam is afgesloten. In de VS zijn vier mannen veroordeeld voor hun rol bij de moord op de Haitiaanse president Jovenel Moïse in 2021. Ze zouden het plan voor de moord beraamd hebben en geld, wapens en kogelwerende vesten aan de schutters hebben geleverd. Volgens Amerikaanse justitie wilden ze Moïse uit de weg hebben en hun eigen president naar voren schuiven. Het weer, op de meeste plaatsen schijnt de zon, maar vanmiddag ontstaan er stapelwolken. Bij weinig wind wordt het tussen de 16 en 22 graden. Morgen zon en wolken, maar nog steeds droog en iets koeler. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De vuurtoren. Het water.
3: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
3: Radio Texel.
4: Het beste van het eiland. Radio Texel.
5: Dit programma is een herhaling, maar nog net zo leuk. Dit is Radio Texel.

0: Welkom terug, tweede uur Country Time. Met Anneke Bezien. Live op de nieuwe locatie.
1: Zeker, met hier en daar nog wat os en as.
0: Koude voeten.
1: Vooral oes.
0: Koude voeten vooral.
1: Nee, die van mij staan van de grond af.
0: Ja. Maar ik heb ze ook op het randje van mijn stoel, hoor. Even goed op koude voeten.
1: We zijn begonnen met Trent Willman. Trent Willman is een echte cowboy in de countrywereld. En hoewel hij zelf een goede carrière had in de jaren 2000, is hij tegenwoordig vooral een van de machtigste krachten achter de schermen als songwriter en producent. Hij is ook de man die Cody Johnson groot heeft gemaakt. Cody is ook zo'n echte cowboy.
0: Kojo.
1: Hij schreef die nummers voor Brad Paisley, Eric Church, Blake Shelton en Montgomery Gentry. En als hij een album produceert, 9 van de 10 keer speelt hij er zelf ook mee. Bas, gitaar of gewoon gitaar. Hij schijnt daar heel goed in te zijn.
0: Oké. Nou, dat is
1: dus
0: mooi.
1: Mocht je nog eens een album willen uitbrengen,
0: dan zullen we hem vragen.
1: Kun jij hem even een mail sturen?
0: Hij doet vast mee dan.
1: Ja.
0: De dochter van Walker Hayes, Layla, is groot fan van Taylor Swift. En dat inspireerde hem om daar een nummer over te schrijven. Hij beschrijft in het nummer hoe zij helemaal opgaat in de muziek van Taylor Swift. En hoe leuk en hoe herkenbaar dat voor hem is om te zien. En hij schrijft vaak liedjes die gebaseerd zijn op zijn gezin. Een echte gebeurtenis uit zijn leven.
1: Is dit de dochter die altijd TikTok-dansjes met hem doet?
0: Ja, die van, nou ja,
1: de oudste.
0: De oudste, ja. Taylor. Layla heet ze. Taylor Swift van Walker Hayes.

0: me more than my mortgage does. But hey, how many times has your little girl turned nine?
1: En toen werd ze 9 trouwens.
2: Ja, dat was al een tijdje geleden.
1: Ja.
2: Hoewel we zometeen het nummer Goodbye Says It All gaan draaien van de heren van Black Hawk, zijn ze nog lang niet van plan om te stoppen. Hun laatste album kwam uit in 2022, maar vorig jaar zijn er nog enkele remixen en speciale uitgaven verschenen. Ook zijn ze nog steeds aan het toeren en staan ze dit jaar nog op verschillende festivals. Niet op Paaspop heb ik vernomen.
1: Nee, maar ook niet Zonpop.
2: Ook niet op Zonpop. Nee.
1: Hoe heet dat nummer ook wat wij zo mooi vinden van hun?
2: Die. Ik weet welke je bedoelt. Ja. Maar dat is deze niet.
1: Nee. Deze is ook leuk hoor. Ja. Deze is ook leuk.
2: Goodbye says it all.

0: says it all. Goodbye says it all van Black Hawk. En jij bedoelde net, I'm not strong enough to say no.
1: Precies. En die zanger, die heeft zo'n herkenbaar geluid. Heeft
0: ja,
1: die.
0: Klopt. Ja. Ja, Classic country. Ik weet het niet.
2: New country. Country is altijd raak. Luister maar naar Country Time. Radio Texel.
1: Nou, is die niet leuk? We hebben de allernieuwste van Spencer Hatcher.
0: Je vriendje.
1: Ja, 20 maart is hij uitgekomen, dus dit is alweer, bijna oud, zeg maar. Het is een vrolijk honky-tonk nummer met veel viool en een beetje rockabilly-stijl. Een feel-good song, wat mensen makkelijk mee kunnen zingen volgens Spencer himself. Nou, daar houden wij van.
0: Zeker.
1: Meezingen. Dus we gaan goed luisteren. Dan doen we hem volgende week hier nog een keer dunnetjes over.
0: Nou, dan zijn we hier niet, schat.
1: Oh, nee. Nou, dan moeten jullie nog een maand wachten. Love Button van Spencer Hatcher.

0: Spencer Hatcher, Love Button.
1: Nou, lekker liedje hoor.
0: Wel hè?
1: Ja.
0: Maar nog even voor de duidelijkheid, want ja. Ik kreeg het net in de app. Volgende week niet. Nee, 3 weken niet. Dat hebben we uitgelegd bij de Country Club. Maar als u net inschakelt, 3 weken niet, want ik ga op vakantie. Ik kom pas 24 april terug, dus alleen vanaf 30 april zijn we er weer.
1: Ja, en dan misschien ook nog weer
0: Ja, precies, want we hebben misschien een datum voor Frido's operatie. Dus het kan zijn dat we er dan zomaar
1: weer een paar keer niet zijn.
0: Maar goed, dat hoor
1: keep
0: jullie
1: you posted.
0: Ja.
1: Verder met George Jones. 1999 was een cruciaal jaar voor George Jones. Want vlak voor de release van het album The Cold Hard Truth overleefde hij een zwaar auto-ongeluk. Waarbij hij onder invloed was.
0: Pas hem,
1: de naughty boy. Dat gaf de nummers op dit album wel een extra laag van realiteit. Dit album wordt door de critici en fans gezien als een van de absolute meesterwerken. Er was een enorme comeback voor hem, want op dat moment was hij al 70 jaar oud. En om dan nog inderdaad met een goed nieuw album te komen.
0: Willy doet het ook, hè?
1: Ja, die blijft het maar
0: en
1: doen.
0: En Johnny Cash doet het gewoon na zijn dood met een heel goed album komen.
1: Ja, dat zijn er wel meer die uit de dood herrijzen.
0: Ja, en die Travis,
1: die is nog niet dood.
0: Die is nog niet dood, maar die komt ook met een nieuw album, ondanks dat hij niet meer kan praten. Dus
1: ja. Ja, de wereld,
0: de techniek
1: de
0: staat
1: zijn
0: niks
1: plaats. Nee. George Jones, The One I Loved Back Then.

0: The One I Loved Back Then van George Jones. En hoewel hij ontzettend geliefd was bij het vrouwelijke volk...
1: Ziet er niet uit.
0: Ik zou deze niet doen.
1: Nee, ik ook niet. Ik zeg, weer een foto voor ons neus. Dat is toch ontzettend lelijk.
0: Ja, zijn bijnaam Possum klopt aardig. Ja.
1: Hele enge wenkbrauwen, die kraaloogjes. Het is gewoon een hele enge man.
0: Ja. Ik word er ook niet warm van.
1: Ik ook niet. Ik zou hem niet doen. Oh, ik heb nog een nieuwe.
0: Ja, het barst nog steeds.
1: Ja, ik had er wel 3 achter elkaar van de week.
0: Er komen er nog een paar.
1: Ja, maar deze is verser. Verser dan die van Spencer Hatcher. Deze is van vorige week vrijdag. Hij is van Bryce Leatherwood. One More Day Closer to Hell.

0: Bryce Leatherwood, u weet wel, de meneer van The Voice.
1: Ja.
0: De winnaar van seizoen 22.
1: Dat zou kunnen, dat weet ik
0: heb
1: niet
0: ik
1: weer.
0: Opgezocht.
1: Oh, fijn.
0: Oh, de zon, ik ben blij met de zon, maar hij schijnt precies in mijn giecheltje.
1: Ja, je treitertje is goed verkleurd.
0: Ja, het is niet handig. Ik kan mijn beeldscherm slecht zien. Ik zit te knijpen.
1: Doe maar wat op het gokje.
0: Ik zit te knijpen.
1: En we doen niet alleen nieuwe muziek, maar ook een geheel nieuwe naam in de countrymuziek. Randy McNeely. Op Spotify heeft hij nu zo'n krappe 6000 luisteraars per maand. En hij heeft nog maar een nummertje of 5 uitgebracht. Dus hij is echt nog rete nieuw. Randy McNeely, I Wanna Be Your Forever.
0: Even kijken of het goed zit hoor.
1: Of je de goede wel aan klikt.
0: Goeie aan doen.

0: I wanna be your forever.
1: Nou, ik weet niet of ik jou wil hoor. Eerst maar eens gewoon een gesprekje.
0: Eerst maar eens elkaar voorstellen. Ja.
1: Omdat het hier zo koud is, gaan we nu een tropisch nummer doen.
0: Oh, fijn, fijn.
1: Worden
0: fijn.
1: We misschien van de energie van het liedje.
0: We zijn al een rondje om de tafel net gelopen. We hebben al een paar warming-upjes gedaan.
1: We gaan direct line dansen.
0: Het werkt nog niet.
1: We vervolgen de lijst met een hele bijzondere samenwerking van een oude rot in het vak, Willie Nelson. En de 1,70 meter tropisch getinte Kenny Chesney.
0: Volgens mij haalt hij de 1,70 niet eens.
1: Jawel, ik heb het opgezocht. Oh. 1,70 meter.
0: Hij heeft er een beetje mij gesmokkeld als je het mij vraagt.
1: Nou, volgens mij ook, want volgens mij had jij een keer opgezocht dat hij 1,63 was. Ja. Het nummer staat op het album Live on a Rock uit 2013 van Kenny Chesney. En hij maakt altijd muziek met een tropisch tintje.
0: Ja.
1: En Willie Nelson's relaxed style, die doet ook wel eens een jointje, past daar goed bij.
0: Ja, hij heeft zelfs een heel,
1: receptenboek, hè?
0: Met weed.
1: Nou, misschien dat het nummer zelfs wel onder invloed is opgenomen.
0: Het zou zomaar kunnen.
1: Wie weet, Coconut Tree.

0: Let's Get High in the Coconut Tree.
1: Ja, aan.
0: Dus ja, die joint was wel degelijk aanwezig. Kenny Chesney, Willie Nelson.
1: Ja, de nieuwste hit voor Ella Langley was... Choose in Texas was al hot, maar de volgende die inmiddels ook al heeft die TikTok veroverd. En dat komt voornamelijk door dat ene regeltje in de tekst. Heb jij hem ook al gezien?
0: Nee.
1: I'm jumping on that quarter horse and then, just like that, I'm back to loving life again. Dus je raadt het al, elke cowgirl springt op haar quarter horse CQ Paint en filmt er zelf tijdens een of andere buitenrit. Dus nu aan,
0: moeten wij dat ook
1: raken doen. Wij er natuurlijk ook aan.
0: Ja, nou, dat wordt zondag even afspreken dan.
1: Even een filmpje maken.
0: Even een filmpje.
1: Ja, loving life again, Ella Langley.

0: Loving Life Again, Ella Langley.
1: De Blackberry Smoke schijnt een hele bekende band te zijn.
0: Nooit van gehoord.
1: En dan met name binnen de Southern Rock, de Country Rock en de Americana genre.
0: Mm.
1: Ik had er ook niet van gehoord. Het ging bij mij ook geen belletje rinkelen, moet ik bekennen. Maar ze bestaan al sinds 2000 en hebben een hele trouwe fanbase opgebouwd. En al meerdere albums, tours, optredens wereldwijd op hun naam staan. One Horse Town, het nummer wat we zo gaan draaien, is een favoriet bij de fans en bij de band zelf. En daardoor wordt het vaak gebruikt in het laatste deel van hun set of als toegift. En daar ben ik ook op dit nummer gekomen, want het kwam een filmpje voorbij op TikTok. Black Horse, Black Horse Smoke. Ik gooi nou alles door elkaar. Blackberry Smoke met One Horse Town.

0: Wij komen ook uit zo'n One Horse Town.
1: Ja.
0: Rex.
1: Ja, klopt.
0: Van de meneer Elsinga.
1: Ja, op het welbekende landje. Het was maar één landje in de Waal.
0: Ja, in het begin van de Womendijk.
1: Ja, klopt.
0: One Horse Town.
1: Ja. We hebben niet zoveel duetten nog gehad vanavond. Maar
0: die valt best
1: ja,
0: mee.
1: Het derde duet is voor Jenna Poletta en John Morgan. De twee zijn al jarenlang goede vrienden. En voordat ze allebei een platencontract tekenden, speelde John al gitaar voor Jenna tijdens haar optredens. En voor wie nog een kleine reminder nodig heeft, John was de ontdekking van Jason Aldean. Lang haar, snorretje.
0: Oh, die.
1: Ja? Niet? Nou. Nou ja, in ieder geval, het nummer The Dirt staat op het nieuwe album van Jenna.

0: The Dirt, Jenna Pauletta en John Morgan.
1: Een soort traditie in de visserij is dat schepen vernoemd werden naar de vrouw, de moeder, de oma of de dochter. Meestal vrouwen, want een schip is ook vrouwelijk. En zo heette het eerste bootje van Frido, heette Immetje, naar de oma van zijn vader. De eerste Tesseltien was de vrouw Naantje, naar Frido's oma vernoemd. De tweede Tesseltien, de grote waar we mee toeristen voeren, is vernoemd naar de moeder van Frido, Emmy. En onze laatste aanwinst, de Anna, is vernoemd naar moi.
0: Ja, het is toch heel jammer dat jullie geen dochter hebben.
1: Nou ja, dat wel. Ja, maar je kan ook je zoons wel vernoemen, dat gebeurt ook wel. Maar over het algemeen zijn het eigenlijk altijd vrouwen die vernoemd worden.
0: Dus dan moet Liam maar een dochter nog krijgen en dan kan het.
1: Dan kan hij daar, Liam zijn dochter. Ja, dan kan Liam zijn dochter weer vernoemd worden. Of nog een keer de Anna Klaasje of zo.
0: Of de Aigi.
1: Of de Aigi, je kan ook.
0: De Anna, nee, laat maar.
1: Wat zou jij voor lelijk zeggen?
0: Ik zou niks zeggen. Nee,
1: ik vertrouw jou niet. Dus A Boat Named After You van Ernest... Gaat zeker,
0: over jou?
1: Zeker op mij. Ja.

0: Quote named after you from Ernest.
1: In dat kleine filmpje, zeg maar, wat erbij afspeelt, is het net Captain Iglo.
0: Ik weet niet of... krijg spontaan zin in fistix.
1: En ik weet niet of dat een compliment is voor Ernest.
0: Nee, niet echt.
1: Nee, hè?
0: Nee.
1: Ja, ook weer nieuwe muziek voor de Wyoming Native Cowboy Ian Munsick. Op 27 maart kwam Love is Blind uit. En zoals we van hem gewend zijn, speelt de viool hier ook weer een grote rol in. In de countrywandelgangen in Nashville wordt zelfs gefluisterd dat dit nummer zijn grootste radiohit zou kunnen worden. Zelfs groter dan Long Live Cowgirls, dat duet samen met Cody Johnson. Ken je die nog?
0: Zeker.
1: Ja. Nou, aan. die maanden te horen was en bleef plakken in de countryhitlijsten.
0: Ja, ja, ja, zeker.
1: Dit zeg je niks, hè? Je valt door de mand.
0: Echt wel? Ja. Ja, maar, goed. Maar namen en titels blijven ook nooit zo vaak hangen bij mij. Ik moet het nummer horen en denk, oh die.
1: Ah, nou, laat ik zo meteen een stukje horen. Dan weet ik zeker dat jij zegt, oh die. Love is Blind.

0: Love is Blind, Ian Munsick. En dit was tevens het laatste nummer van vanavond.
1: Ja, onze twee uurtjes country time zitten erop. En dit was ook voorlopig onze laatste uitzending, want ik ga op vakantie. En ja, we zijn er dus 3 weken niet.
0: Nee, dus zet het in de agenda.
1: Precies. Aanstaande zaterdag waarschijnlijk nog wel de herhaling. Afgelopen zaterdag trouwens ook een herhaling.
0: Oh,
1: was gewoon op de radio.
0: Oh, ik heb het niet meegekregen.
1: Ja, die was er dus wel. Dus aankomende zaterdag herhaling van deze avond. En dan moeten jullie het even 3 weken zonder ons stellen.
0: Op de oude Koninginnedag. Ja. Binnen wij terug.
1: Precies. Maya Bliss. Op de Maya Bliss lekker je radiootje aan.
0: Goed idee.
1: Van Country Time. Nou, bedankt voor het luisteren. En tot over...
0: Een paar weken.
1: Bye bye.
0: Bye bye.

0: trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 2 uur.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. 2 toeristen, onder wie een Nederlander, zijn naar Panama gereisd terwijl ze de mazelen hadden. Dat schrijven Panadese media. De 21-jarige Nederlander zou via buurland Costa Rica het land zijn ingekomen. De man vertoonde symptomen van mazelen, zoals koorts, huiduitslag en hoesten. Hij is behandeld in een privékliniek en hij bleek inderdaad besmet en staat nog onder medisch toezicht. Risico's voor de volksgezondheid zijn er nu niet, maar de autoriteiten in Panama doen bron- en contactonderzoek om verdere verspreiding te voorkomen. Een groot housefestival dat dit weekend zou plaatsvinden in Amsterdam is kort voor de start afgelast. De organisatie van het festival zegt dat de gemeente Amsterdam op het laatste moment de vergunning voor een tent op het terrein heeft ingetrokken. En de gemeente bevestigt dat. De tent zou niet voldoen aan de veiligheidseisen. Ondanks gesprekken over extra maatregelen blijft de gemeente bij het negatieve advies. De organisatie spant een kort geding aan tegen de gemeente in een poging om het festival te redden. Dat begint rond dit tijdstip. Minister-president Jette is in het Caribisch gebied voor een werkbezoek. Het is het eerste bezoek aan die regio sinds Jette premier is. Hij gaat op de eilanden onder meer praten over weerbaarheid, veiligheid en duurzaamheid. Hij start vandaag op Sint Maarten. Morgen reist hij door naar Saba. In Berlijn komt toch geen referendum over het grotendeels autovrij maken van de stad. Het plan van juristen, verkeersdeskundigen en groene activisten valt in het water vanwege gebrek aan steun. De initiatiefnemers verzamelden te weinig handtekeningen. Zij wilden het autoverkeer in de Duitse hoofdstad flink beperken binnen de ringspoorlijn, een gebied waar ongeveer 30% van de Berlijners woont. Het plan had vanaf de start al te maken met weerstand. Het weer. Op de meeste plaatsen schijnt de zon, maar vanmiddag ontstaan er stapelwolken. Bij weinig wind wordt het tussen de 16 en 22 graden. Morgen zon en wat meer wolken. Nog steeds droog. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De Vuurtoren. Het water.
2: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit...
2: Radio Texel.
0: Dit is Radio Texel.

0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf de Wadden is dit...
1: Slijterij Jan de Wit. Al jarenlang uw topslijter voor allerlei soorten drank. Slijterij Jan de Wit is een ruime, moderne slijterij en wijnhandel. Waar de klant zich thuis voelt. En waar service en vakmanschap hoog in het vaandel staan. Slijterij Jan de Wit vindt u in de Weverstraat 18 in Den Burg. Slijterij Jan de Wit bezorgt uw bestelling op dinsdag en vrijdagmorgen. Gratis op heel Texel.
2: Trots op Texel.
3: Door Almegens met het NOS-journaal. In een flatwoning in Vlaardingen zijn aan het eind van de ochtend de lichamen gevonden van twee mannen. Hoe ze zijn overleden wordt door de politie onderzocht. Over de identiteit van de slachtoffers is niets bekendgemaakt. Niet duidelijk is hoe lang ze al in de woning waren. Een bekende van de twee had de politie gewaarschuwd nadat hij geen gehoor had gekregen. De brandweer heeft in de Vlaardingse flat metingen gedaan, maar er is geen sprake van koolmonoxide of andere vergiftigingen. De organisatie van het House Festival Music On heeft een kort geding aangespannen tegen de gemeente Amsterdam, omdat het festival is afgelast. Dat gebeurde vlak voor 12 uur, toen het festival zou beginnen. De gemeente trok de vergunning in omdat de veiligheidseisen van een tent op het terrein niet in orde zouden zijn. Op het Canarische eiland Tenerife worden voorbereidingen getroffen voor de komst van het Nederlandse cruiseschip Hondius. Daar brak begin vorige maand het Hanta-virus uit. Er worden legertenten, hekwerken en mobiele toiletten geplaatst om de opvarenden van het cruiseschip op te vangen. Het schip gaat komende nacht vlak voor de kust voor anker. De Wereldgezondheidsorganisatie is ook op het Spaanse eiland om de autoriteiten te helpen. En verschillende landen, waaronder Nederland, hebben vliegtuigen gestuurd om opvarenden terug naar huis te brengen. De verkeersborden boven de snelweg A44 bij Oegstgeest zijn zo goed als onleesbaar geworden. Toch gaat Rijkswaterstaat vooralsnog niet over tot herstel of vervanging, omdat de organisatie andere prioriteiten stelt, meldt Omroep West. Voor de automobilisten is het intussen gokken wat er op de borden staat. De 22 jaar oude borden worden vervangen op het moment dat er ook andere werkzaamheden zijn. Het weer, vooral in Zeeland, is het zonnig. In de rest van het land meer bewolking. Temperaturen liggen tussen de 16 graden op de Wadden en 22 graden in het binnenland. Morgen afwisselend zon en wolken en dan wordt het maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden, de vuurtoren, het water.
4: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
4: Radio Texel.
5: Het beste van het eiland. Radio Texel.
0: Dit is Radio Texel. Non-stop.

I and I to everyone.

0: op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 4 uur.
1: Dorold Megens met het NOS-journaal. Op een feestelijke bijeenkomst in Boedapest is Péter Magyar beëdigd als nieuwe premier van Hongarije. Vorige maand won hij de verkiezingen van Viktor Orbán, die 16 jaar aan de macht was. In een toespraak beloofde Magyar grote veranderingen. Kiezers hopen dat hij de rechtsstaat herstelt en de corruptie aanpakt. Brussel hoopt op een betere samenwerking met Hongarije, nu Magyar aan de macht is. Afgelopen weken is de nieuwe premier al 2 keer in Brussel geweest om te praten over het ontdooien van 17 miljard euro die onder Orbán zijn geblokkeerd. In Oost-Polen is de vermiste Maxim gevonden. De jongen van 15 vertrok 3 weken geleden op de fiets vanuit Apeldoorn en was sindsdien spoorloos. De Nederlandse politie hield er rekening mee dat hij op weg was naar Rusland. Uiteindelijk is hij gisteravond op zo'n 30 kilometer afstand van Belarus gevonden. De jongen lag onder een dekentje bij een bushalte te slapen. De Poolse minister van Binnenlandse Zaken zegt dat zijn ouders onderweg zijn. Waarom de jongen de reis ondernam is nog onduidelijk. Bijna alle stemmen van de lokale en regionale verkiezingen in het Verenigd Koninkrijk zijn nu geteld. Het is definitief, de Labour-partij van premier Starmer heeft dik verloren. De rechtspopulistische partij van Nigel Farage, de Liberal Democrats en de Green Party hebben juist veel zetels gewonnen. In Wales en Schotland waren er parlementsverkiezingen. Ook daar leed Labour grote verliezen. Starmer zegt dat zijn partij onnodige fouten heeft gemaakt, maar hij is niet van plan om te vertrekken. De 12e editie van de Vuelta Feminina is gewonnen door Paula Blasi. De 23-jarige Spaanse renster reed Anna van der Breggen op de slotklim in Noord-Spanje uit de rode leiderstrui. In het algemeen klassement eindigde van der Breggen dus als tweede. Blasi was vorige maand ook al de sterkste in de Amstel Gold Race. Het weer in het zuiden zon, een graad of 16. Verder naar het noorden neemt de bewolking toe en wordt het hooguit 13 of 14 graden. Morgen afwisselend zon en wolken. In het zuiden meer kans op een bui. Er wordt morgen maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De Vuurtoren. Het Water.
2: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws. En lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit...
2: Radio Texel.
3: Het beste van het eiland. Radio Texel.
4: Dit programma is een herhaling, maar nog net zo leuk. Dit is Radio Texel.
5: Iedere vrijdag, iedere zaterdag, van 4 tot 6. De Stamtafel. Als je dit hoort, luister je weer gezellig naar De Stamtafel. Op Radio Texel.

0: de beste popsongs, de plaat en zijn verhaal.
1: Iedereen kent dat gevoel wel. Je wordt 's ochtends wakker, maar je bent er eigenlijk nog niet aan toe. Je kunt de nieuwe dag op dat moment gewoon nog eventjes niet aan. Maar toch zou je het eens moeten proberen. Gewoon je ogen wijd open doen en goed om je heen kijken. Weten dat je de wereld dan op een heel andere manier bekijkt? Want je kunt wel blijven tobben over de dingen die gebeurd zijn, maar dat heeft zo weinig zin. Gewoon vooruitkijken met een gezonde blik. Daar heb je veel meer aan. Als je leven de laatste tijd geen pretje is geweest, denk dan gewoon aan de dag van morgen en aan de uitdagingen die daarin liggen. Dan wordt het vast wel wat beter. Kom op, laat me die glimlach weer eens zien die ik al zo lang heb moeten missen. Ook al kost het wat moeite, maar probeer het leven weer van een zonnige kant te zien. Ik weet dat ik het mezelf aanreken dat je nu wat in de put zit, want ik ben niet zo netjes geweest tegenover je de laatste tijd. Maar je moet weten dat ik je nooit pijn heb willen doen. Dus kijk nou maar niet meer om. Gisteren is geweest en terugkijken heeft geen zin meer. Kijk vooruit, naar de dag van vandaag en de dag van morgen. Die worden veel beter dan de dag van gisteren. Kijk vooruit, blijf dat doen en hou daar nooit meer mee op. Want vooruitkijken heeft veel meer zin dan omzien.

will be the day that I die.

0: Mine is the last voice that you will ever hear. Don't be alarmed.
1: Het Wadden weerbericht.
2: Het wordt een frisse dag met veel wolken en in de ochtend nog enkele buien. In de loop van de middag breekt de zon vaker door en de temperatuur komt uit op zo'n 12 graden. De wind waait uit het noorden tot noordwesten kracht 5 tot 6. Kortom, ook op Texel een frisse, wat onstuimige dag, maar later wel meer ruimte voor de zon.
1: Meer weten? Ga naar Waddenomroep.nl.

0: zit op Radio Texel. Hier hoor je de lekkerste muziek. Op 106.1 FM.
1: Suzanne.

0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf de Wadden is dit...
1: Slijterij Jan de Wit. Al jarenlang uw topslijter voor allerlei soorten drank. Slijterij Jan de Wit is een ruime, moderne slijterij en wijnhandel. Waar de klant zich thuis voelt. En waar service en vakmanschap hoog in het vaandel staan. Slijterij Jan de Wit vindt u in de Weverstraat 18 in Den Burg. Slijterij Jan de Wit bezorgt uw bestelling op dinsdag en vrijdagmorgen. Gratis op heel Texel.
0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 5 uur.
2: Dorald Megens met het NOS-journaal. Het housefestival Music On, dat voor dit weekend in Amsterdam stond gepland, mag van de rechter niet doorgaan. Dat is de uitkomst van een kort geding van de organisatie tegen de gemeente. Vanochtend trok de gemeente de vergunning voor een tent op het terrein in, waardoor het festival vlak voor opening werd afgelast. De organisatie wilde met een kort geding afdwingen dat de ruim 20.000 bezoekers alsnog naar het housefestival konden. Maar de rechter zegt dat de gemeente de vergunning voor de tent vanwege veiligheidsredenen terecht heeft ingetrokken. Twee actievoerders die vorige maand meevoeren met een hulpvloot voor Gaza en die vastzitten in Israël, komen vrij. Dat zeggen hun advocaten. De twee uit Spanje en Brazilië werden eind vorige maand samen met bijna 200 andere activisten in internationale wateren tegengehouden door het Israëlische leger. Iedereen werd naar een Grieks eiland gebracht, behalve de Spanjaard en de Braziliaan. Israël ziet ze als de organisatoren van de hulpvloot, nam ze daarom mee en zette ze gevangen. Op een feestelijke bijeenkomst in Boedapest is Péter Magyar beëdigd als nieuwe premier van Hongarije. Vorige maand won hij de verkiezingen van Viktor Orbán, die 16 jaar aan de macht was. Magyar's partij Tisza kreeg een 2/3 meerderheid in het parlement. In een toespraak beloofde hij grote veranderingen. De enige voetbalvereniging op Vlieland stapt per direct uit de competitie. De club VSV 31 zegt dat tegenstanders steeds vaker niet komen opdagen bij wedstrijden op het Waddeneiland. Ze vinden het te ver. De druppel die de emmer deed overlopen was de afzegging van FC Harlingen voor de wedstrijd die morgen gespeeld zou worden op Vlieland. De KNVB heeft een club die meerdere keren weigerde naar Vlieland te gaan uit de competitie gehaald. Het weer in het zuiden zonnig, in het noorden neemt de bewolking toe. Vanavond is het droog, wel bewolkt bij 11 tot 16 graden. Komende nacht opklaringen, 8 tot 10 graden. Morgen meest droog met zon en wolken, alleen in het zuiden kans op een bui. Dan wordt het 13 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De vuurtoren. Het water.
3: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
3: Radio Texel.
4: Het beste van het eiland. Radio Texel.
5: Dit programma is een herhaling, maar nog net zo leuk. Dit is Radio Texel.
1: Iedere vrijdag, iedere zaterdag, van 4 tot 6. De Stamtafel. Als je dit hoort, luister je weer gezellig naar De Stamtafel. Op Radio Texel.

0: Een gewaarschuwd mens.
1: Telt voor twee.
0: Telt voor twee. Dus luistert u gezellig.
1: Met z'n tweeën.
0: Naar.
1: Nee, maar.
0: De stamtafel.
1: Ah.

0: Het Wadden weerbericht.
1: Het wordt een frisse dag met veel wolken en in de ochtend nog enkele buien. In de loop van de middag breekt de zon vaker door en de temperatuur komt uit op zo'n 12 graden. De wind waait uit het noorden tot noordwesten kracht 5 tot 6. Kortom, ook op Texel een frisse, wat onstuimige dag, maar later wel meer ruimte voor de zon.
0: Meer weten? Ga naar waddenomroep.nl.
2: Je weet het zeker. Dit is de muziek die helemaal bij jou past. De Stamtafel.

free. Come on, girl.

0: offline weer open.
1: Straks graag uw suggesties. Maar eerst even luisteren dan maar.
0: Oh jee.
1: Naar de stamtafel.
0: Voordat die ontslagen wordt.

0: op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 6 uur.
1: Door Al Negens met het NOS Journaal. Het House Festival Music On, dat voor dit weekend in Amsterdam stond gepland, mag van de rechter niet doorgaan. Dat is de uitkomst van een kort geding van de organisatie tegen de gemeente. Vanochtend trok de gemeente de vergunning voor een tent op het terrein in, waardoor het festival vlak voor opening werd afgelast. De organisatie wilde met een kort geding afdwingen dat er ruim 20.000 bezoekers alsnog naar het House Festival konden. Op Tenerife wordt alles in gereedheid gebracht om het Nederlandse cruiseschip Hondius en de opvarenden op te vangen. Het schip komt aan het einde van de nacht aan bij het Canarische eiland. Begin vorige maand brak daar het Hantavirus uit. Middels zijn 3 mensen aan het virus overleden. De opvarenden worden naar eigen land gevlogen. De Nederlanders moeten dan 6 weken in thuisquarantaine. 2 actievoerders die meevoeren met een hulpvloot voor Gaza en die gevangen zitten in Israël, komen vrij. Dat zeggen hun advocaten. Bijna 200 andere activisten werden ze vorige maand door het Israëlische leger naar een Grieks eiland gebracht. Israël beschouwde de 2 als de organisatoren van de hulpvloot, nam ze daarom mee en zette ze gevangen. Voor het eerst heeft een wielrenner uit Uruguay een etappe in een grote ronde gewonnen. In de 2e etappe van de Giro d'Italia ging de winst naar Guillermo Silva. Hij won de sprint van een uitgedund peloton nadat een vlucht met onder meer Jonas Vingegaard was teruggehaald vlak voor de finish. De laatste 30 kilometer was er een grote valpartij waarna de wedstrijd even werd stilgelegd. Paul Magnier is de roze trui kwijtgeraakt aan ritwinnaar Silva. Het weer vanavond droog, wel bewolkt, 11 tot 16 graden. Vannacht opklaringen en dan koelt het af naar 8 tot 10 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. In het zuiden is kans op een bui en dan wordt het 13 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden, de Vuurtoren, het water.
2: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
2: Radio Texel.
3: Het beste van het eiland. Radio Texel.
4: Why should the devil have all the good music?
5: Gospel magazine.
6: Addicted.

0: zeg een hele goede avond. Gezellig dat je erbij bent. Je luistert naar Radio Texel. En het is weer tijd op deze dinsdagavond voor 2 uur gezonde radioactiviteit. We hebben natuurlijk weer nieuwe releases en een schijnwerper, een schijf van 5, een schijnwerper, een flashback. En om niet te vergeten nog een Nederlands moment. Kortom, we hebben weer genoeg te doen. En in het eerste uur is er natuurlijk altijd gereserveerd voor de nieuwe releases. En de eerste kwam dan al direct aan je voorbij in de vorm van die afters. En deze track heet New Day, New Life. Tijd geworden, want we hebben het druk voor Tyler Philip Radcliffe. Ook hij komt met een nieuwe single. Deze heet When I Saw the Light.
1: Same faces, same mistakes, same places, promise.

Zo, en dan konden we weer even lekker de voetjes van de vloer doen met een product geproduceerd door Chris Howland. Deze plaat heet Such a Fire. Daarvoor hoorde je Tyler Phillip Radcliffe en When I Saw the Light. En zo gaan we lekker het feestje door. Want we hebben namelijk zometeen nog een meneer en een mevrouw die jou een rappend liedje gaan brengen, om het maar zo te zeggen. En dat rappend liedje dat heet Been Set Free. En daar zijn we heel erg blij mee. Want ook dit is eigenlijk wel weer een hele fantastische track. Zeker de jeugd zal hier zeker een waardering voor uit kunnen spreken.

ja, deze formatie werd ervan verdacht om AI te gebruiken. En misschien wordt het ook wel gebruikt. Maar toch zit er een man achter en die heet Marcus Kempf. Ik heb het over Risen Sons. Hij schijnt dit wel zelf te componeren en ook de teksten te schrijven. Dus in dat opzicht schijnt er toch echt wel een serieus iemand achter te zitten. Daarnaast zijn Risen Sons, zo heet de band dan als het ware, ook heel erg actief op wel de socials. Dus in dat opzicht lijkt er dus daadwerkelijk wel een persoon achter te zitten. We hebben in ieder geval nu gehoord Risen Sons met One More Prayer en dan wel de akoestische versie. Daarvoor hoorde je Redeemed samen met Aubrey en die track die waarschijnlijk de jeugd wel bijzonder aan zal spreken, Been Set Free. Heb ik zometeen een nieuwe Logan Martin voor je, maar eerst is hier nog Caitlin Denos. MUZIEK

0: Ja, zo hoorden we Logan Martin en Close to You. Daarvoor de nieuwe Caitlin Dennis en getiteld Always There. Zo, en dan gaan we lekker verder met een Nederlandstalige rapper. Deze man die blijft ook maar platen produceren. Maar zijn flow is altijd wel lekker. Misschien zijn imago dat een probleempje is. Dit is Sterker.
1: Halleluja. Ik heb nu door waarom ze letten op me. Zit in de

0: Halleluja.
1: Ja, toch altijd weer bijzondere teksten die deze man weet te schrijven. We hoorden Gino en Stenneker. En je luistert nog steeds naar jouw eigen Radio Texel.

Zo, en deze band hebben we een tijdje niet gehoord. We hebben het dan over de Capital Kings. En je hoorde Get Lifted. Dat is dus toch eens een keer een nieuwe single weer van deze formatie. En dat heeft even geduurd. Zo, de volgende is waarschijnlijk een soort van tribute. En wel een tribute aan de zangeres van Clannad. En dan zal iedereen denken, ja, maar Clannad is toch geen christelijke band? Nee, dat klopt. Maar de zangeres, de leadzangeres wel. En zij heeft ook namelijk wel wat christelijke muziek uitgebracht. We hebben het dan over Moya Brennan, ook wel gekend als Mare Brennan. En zoals gezegd, zij was de zangeres van Clannad. Heeft later ook een christelijk album opgenomen. Vervolgens nog wat dingetjes a cappella opgenomen. En dat was ook christelijk en dan wel in het speciale taaltje. Gaelic. Nou heeft We Are Messengers een plaat uitgebracht en daar zingt Moya Brennan ook nog op mee. En dat is eigenlijk wel leuk, want dan kun je haar toch nog eventjes horen. Where the Streets Have No Name en dan wel Retold the Irish Version.

goed advies. Ja, Breathe In, Breathe Out. Met andere woorden, de titel is gewoon Breathe In. Is gemaakt door Nofsky samen met Sydney Alexander. En ik denk dat dit, deze combinatie Nofsky-Sydney Alexander nog wel vaker voor gaat komen. Want samen maken ze toch echt hele fijne EDM, om het maar zo te zeggen. Maar dat Breathe In, Breathe Out, ik heb dat eens aan een dokter gevraagd. Die zegt dat moet je proberen, dat maakt je leven makkelijker. CJ komt ook met nieuw materiaal. Het heet Give It Up.

Zo hebben we weer een pittige track te pakken. Het was weer een remix, in dit geval een 26th Junction remix. Zo, ja, daar moet ik altijd eventjes op oefenen voordat ik dat er fatsoenlijk uitkrijg, want zo goed is mijn Engels dan ook weer niet. En waar komt deze dan vandaan? Nou, uit een samenwerking tussen Believers en Keegan. En als je Believers op wil zoeken, dan moet je even alle medeklinkers, of nee, alle klinkers eruit halen. Anders kom je er niet terecht, zal ik maar zeggen. Het is dus BLVRS. Daarvoor hoorde je CJ en Give It Up. Is het tijd geworden om eens eventjes wat live materiaal erbij te gaan pakken. Dit album heet The Foolishness of God. Is gemaakt door Evan Craft. En deze track neem ik voor je mee. Het heet Your Church Will Sing.

Zo, dat klinkt toch eigenlijk best lekker. Je hoorde Terry en dan You Remain. Daarvoor Evan Craft en Your Church Will Sing. En dat allemaal van zijn album The Foolishness of God. Ja, en dan denk je bij jezelf The Foolishness of God. God is toch niet foolish, om het maar zo te zeggen. Maar dat heeft te maken met een bijbeltekst. En als je dat verder uit wil zoeken, dan mag je lekker op het profiel gaan kijken bij Evan Craft. Ja, soms moet je natuurlijk er ook wat voor doen, hè. En dan hebben we vervolgens natuurlijk net Therion gedraaid, zoals dat ik je vertelde. Het probleem alleen bij Therion op dit moment is, als je namelijk bij haar op de YouTube-kanaal gaat staan en of op de streamingsdiensten, en dan vooral in dit geval Spotify, dan heeft ze een probleem dat er allemaal uit haar naam AI-muziek wordt geüpload. En dat komt dus onder haar profiel te staan, dus we weten niet exact wat nou wel of niet echt Therion is. Hoewel dat ik eigenlijk aan de plaatjes het bijna wel kan zien. Maar in ieder geval, wees daarmee, kijk daarmee uit. Ze is er heel hard mee bezig om dat probleem op te lossen. Dus hopelijk binnenkort ook. Ik hoop dat ik het goed heb gedaan met deze track te draaien, dat hij geen AI is. Mocht dat zo zijn, dan ga ik je natuurlijk de volgende keer mijn excuses daarvoor aanbieden. Deze band heet Good Weather Forecast en wilde ook een nieuw singeltje. Dat hebben ze gedaan. Het heet Suffer Well.

Ten Rock. Hij heeft een EP gemaakt die EP heet Call My Name Yahweh. Er staat een plaat op, dat is dus deze die ik net voor je draaide. En die heet eigenlijk Van Rouwen tot Dansen, Morning to Dancing. En voor deze plaat heeft Ten Rock samengewerkt met Tori Kelly en John Keat. Daarvoor hoorde je nog Good Weather Forecast met Suffer Well. En ik kan nog even kort terugkomen op Therion, want de plaat You Remain is een echte originele Therion. Ik heb nog eventjes alle socials erop nagekeken. En het klopt dus. Oké, we gaan ons opmaken voor het nieuws. Dat doen we samen met Whitley Casey en Something About That Love. En daarna ben ik nog even lekker terug met nog een uur gezonde radioactiviteit.

0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf de Wadden is dit...
1: Slijterij Jan de Wit. Al jarenlang uw topslijter voor allerlei soorten drank. Slijterij Jan de Wit is een ruime, moderne slijterij en wijnhandel... waar de klant zich thuis voelt en waar service en vakmanschap hoog in het vaandel staan. Slijterij Jan de Wit vindt u in de Weverstraat 18 in Den Burg. Slijterij Jan de Wit bezorgt uw bestelling op dinsdag en vrijdagmorgen. Gratis op heel Texel.
0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 7 uur.
2: Dorald Megens met het NOS-journaal. Twee actievoerders die vorige maand meevoeren met een hulpvloot voor Gaza... en die vastzitten in Israël, komen vrij. Dat zeggen hun advocaten. Waarschijnlijk worden ze binnen enkele dagen het land uitgezet... maar dat is nog niet bevestigd door de Israëlische autoriteiten. De twee uit Spanje en Brazilië werden met bijna 200 andere activisten in internationale wateren tegengehouden door het Israëlische leger en naar een Grieks eiland gebracht. De Spanjaard en Braziliaan worden door Israël gezien als de organisatoren van de hulpvloot. Daarom werden ze meegenomen naar Israël en gevangen gezet. Op de luchthaven van Denver in de Verenigde Staten is een man omgekomen toen hij op de startbaan werd overreden door een vliegtuig dat wilde vertrekken naar Los Angeles. De man was over de omheining geklommen. In het toestel zaten 231 mensen. Mogelijk door de uitwijkmanoeuvre van de piloten raakten 12 van hen gewond, van wie er 5 naar een ziekenhuis moesten. Op Tenerife wordt alles in gereedheid gebracht om de opvarenden van het Nederlandse cruiseschip Hondius op te vangen. Het schip komt aan het einde van de nacht aan bij het Canarische eiland. Begin vorige maand brak op het schip het Hantavirus uit. Inmiddels zijn 3 mensen daaraan overleden. De opvarenden worden naar eigen land gevlogen. De Nederlanders moeten dan 6 weken in thuisquarantaine. Voor het eerst heeft een wielrenner uit Uruguay een etappe in een grote ronde gewonnen. Bij de tweede etappe van de Giro d'Italia ging de winst naar Guillermo Silva. Hij won de sprint van een uitgedund peloton nadat een vlucht met onder meer Jonas Vingegaard was teruggehaald vlak voor de finish. De laatste 30 kilometer was er een grote valpartij, waarna de wedstrijd even werd stilgelegd. Paul Magnier is de roze trui kwijtgeraakt aan ritwinnaar Silva. Het weer vanavond droog, wel bewolkt, 11 tot 16 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. In het zuiden is dan kans op een bui. Wordt het 13 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De Vuurtoren. Het water.
3: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
3: Radio Texel.
4: Het beste van het eiland. Radio Texel.
5: Why should the devil have all the good music?
6: Gospel magazine.
7: Addicted to Jesus. A to J.

Ja, pressure makes diamonds. En ik heb het al gezegd, hè, druk. Ja, druk, daar houden wij mensen niet van. Maar soms krijg je daardoor juist de mooiste dingen. Tyson James Rodie als opener van het tweede uur gezonde radioactiviteit. Zometeen hebben we Madeline McDonald in de schijnwerper flashback. Rosanne Krijgsman, Nederlandstalige muziek in de schijnwerper. En dat betekent dat de track daarna, na de schijnwerper, eigenlijk geen Nederlandstalig moment gaat zijn, maar wel Nederlands product. En daarvoor hebben we Larissa Baak uitgenodigd. Het woord hard heb ik losgelaten op de platencollectie en daarmee weer een schijf van 5 samengesteld. Kortom, we gaan er weer lekker tegenaan. Voor dit alles nog even deze van Jaiko Lawrence. En de plaat heet Where We Left Off. Zo, daar gaat hij weer.

0: In de ether op 106.1 en op de kabel via 98.5 FM. Dit is Radio Texel.
1: Schijnwerper. Schijnflashback. Schijnflashback. Schijnflashback.

0: Ja. Oh, gewoontes. Of verslavingen of wat dan ook. Het is zo moeilijk soms om het door te breken. Je hoorde Madeline en McDonald's. Vorige week stond ze in de schijnwerper met 3 tracks. En deze herhaalden we nog eventjes om de sfeer van de schijnwerper van vorige week nog eventjes terug te halen. Je hoorde dus de track Habits.
1: Spot uit!
2: Schijnwerper aan.
0: Ja, en Rosanna Krijgsman zetten we deze week in de schijnwerper. Ze heeft een EP uitgebracht en die heet Buiten Mezelf. En ik moet zeggen dat de liedjes die erop staan zijn sowieso technisch goed in elkaar gezet. Daarbij zijn ze eerlijk. Niet alleen dat ze gewoon vertelt dat ze in God gelooft en dat ze gered is, maar ook dat het soms allemaal even niet zo makkelijk gaat als dat je zou denken. Dat hoor je bijvoorbeeld straks bij in de track Terug bij Af. Dan hebben we nog een liedje dat heet Niet Goed Alleen, maar we gaan beginnen met de plaat Toch Gered, die ik vorige week als nieuw heb gepresenteerd. Kortom, in de schijnwerper staat Rosanna Krijgsman.

In de schijnwerper stond Rosanna Krijgsman en haar EP Buiten Mezelf. En je hoorde Benaar terug bij Af. Daarvoor Niet Goed Alleen en dan als eerste Toch Gered. En zoals gezegd, geen Nederlandstalig product of geen Nederlandstalig moment, maar wel een Nederlands product. Hier is Larissa Baak en ze helpt ons even, want onze dromen die moeten wel blijven branden natuurlijk, dat vuur, hè. Dus gaan we er een beetje brandstof overheen gooien. Met andere woorden, deze plaat heet, jawel, Gasoline.

You can change my heart. En dat heet deze plaat, Change My Heart. Je hoorde Ace Preach samen met Nino Salas. Het woord heart heb ik losgelaten op de platencollectie om daarmee de schijf van 5 samen te stellen. En ik hoop dat je er weer van geniet, want daardoor hebben we weer een variatie aan muziek, kunnen we rustig wel stellen. Neem bijvoorbeeld deze plaat. Het is gemaakt door Roy Tosh. En het heet My Heart, komt van het album Let It Be. En het is een speciaal liedje, gemaakt voor zijn kinderen. Luister maar, het is mooi.

0: listen, I'm with the Lord. I just wanna tell you I'm proud.
1: Ja, dat zijn toch bijzondere plaatjes. Zo moet ik ook nog denken aan een plaatje van Ralph Vermane. Die heeft ook ooit een liedje geschreven over zijn kinderen. En de vraag gesteld van hoe kan ik je eigenlijk loslaten? Hoe kan ik je loslaten in een wereld die zo'n puinhoop is? Je hoorde Roy Tosh en My Heart van het album Let It Be.

0: Ja. Ho. Ah, dit is toch een redelijk nieuwe plaat nog. Maar dat klinkt heel erg oldschool. Oh, de Phil Spence en Heart of Mine, een Australische artiest die ondertussen al 45 jaar of zo bezig is. Het is echt niet te geloven. En ja, dan hou je misschien wel een beetje van die old school sounds. En misschien, ik moet eerlijk zeggen, dat ik het ook soms kan waarderen als het maar wel goed in elkaar zit. Daarvoor hoorde je Roy Tosh en My Heart van het album Let It Be. En gaan we nog even lekker door met Heart Stops Beating. Dat moet je niet gaan doen. Maar dat heeft toch even een andere betekenis in dit liedje. Je hoort namelijk muziek van Eli Gable. En deze is afkomstig van het album Outskirts.
1: These two feet have gotta move. Take a step right into that mysterious unknown.

Ja, een rustig einde aan best wel een pittig liedje. Little Heart of Mine. Je hoort de muziek van Charlie Powers. Daarvoor Eli Gable en Heart Stops Beating. En dat dan wel van het album Outskirts. En die kwam vorig jaar uit. Is het tijd geworden voor eigenlijk het einde? Want niet het einde van het programma. Maar we zijn wel door al onze zogenaamde plichtplegingen heen. Zoals dat ik dat dan liefkozend zeg. En dat betekent dat we gewoon nog weer eventjes wat losse platen voor je gaan draaien tot het eind van het uur. En daar zitten ook weer heel veel lekkere tussen, hoor. Neem bijvoorbeeld deze van LDVC samen met Mensa en Ferris. En deze heet Hold My Hand.

0: of God.
1: Ja, toch een prachtige plaat dit. Ik mag hier wel van houden, zullen we maar zeggen. Je hoorde Franny Cash en Raised by Wolves. Daarvoor dus LDVZ samen met Menta en Veris. En Hold My Hand. Gaan we even een blauw plaatje draaien. De titel is Blue. Het is gemaakt door Common Noble. En jongens, dit soort feestjes mogen we gewoon iedere dinsdagavond doen tussen 6 en 8 uur.

Ja, ja, Finally Found. Oh, de muziek van Ben Compton samen met Nemeth. Daarvoor nog Common Noble en Blue. En ja, jongens, dan gaan we zo'n beetje naar de één na laatste plaat toe. Ik heb er eigenlijk helemaal geen zin in om al afscheid te gaan nemen. Maar ja, het kan niet anders. Het hoort dan wel eenmaal. 2 uur is 2 uur. En daar doe je niks aan. Ik wil nog wel even vertellen dat mocht je eventueel wat meer willen weten over Gospel Magazine en je kijkt graag op Facebook, dan kun je mijn naam daarop zoeken, dat is Theo Boer. Zie je dan een kruis met een soort van uitzendstralen, dan is dat het account dat ik gebruik voor Gospel Magazine en dan mag je daar een vriendschapsverzoek sturen.

even aan elkaar schrijven. Dus geen spatie ertussen, tussen de woorden. En ook daar hetzelfde logo. En dat is een playlist met zoveel platen. Daar kun je echt gewoon heel lang naar luisteren als je dat zou willen. Zo, we nemen er nog even eentje voordat ik afscheid ga nemen. Zo is deze hier van Lost and Found.

0: Ja, de titel van deze plaat is Every Morning, met als subtitel Lamentations. Je hoort de muziek van Lost and Found. En ik ga zeggen dat je nog een hele fijne avond wat mij betreft mag hebben. Dat ik je graag weer de volgende keer tref aan de radio. En natuurlijk mag je genieten van je leven, want dat is heel erg belangrijk. Luister nog even naar LG, The Messenger en Jet Trouble. Dit is Seasons en ik zeg bye bye.
1: Let me tell you about a savior. He put me on something major.

0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 8 uur.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. 29 opvarenden van cruiseschip Hondius vliegen morgen vanaf het Spaanse eiland Tenerife naar Eindhoven Airport. De groep bestaat uit Nederlanders en mensen met een andere nationaliteit. De Hondius komt morgenochtend vroeg aan bij Tenerife. Een door Nederland gecharterd burgervliegtuig landt vandaag op het Canarische eiland. En morgen vliegt het toestel naar Eindhoven. Nederlandse passagiers en bemanningsleden zonder klachten gaan op advies van het RIVM 6 weken in thuisquarantaine. In Libanon zijn bij Israëlische luchtaanvallen zeker 17 doden gevallen, melden Libanese staatsmedia en het ministerie van Volksgezondheid. De meeste slachtoffers vielen in het zuiden van het land en in de omgeving van de hoofdstad Beirut. In het noorden van Israël raakten door een drone van Hezbollah 3 militairen gewond. In het zuiden van Libanon werd door Hezbollah een Israëlisch voertuig geraakt met een drone. Daarbij raakte niemand gewond. Sinds 17 april geldt tussen Hezbollah en Israël een staakt het vuren. Maar aan beide kanten zijn de aanvallen doorgegaan. 2 actievoerders die meevoeren met een hulpvloot voor Gaza en die gevangen zitten in Israël komen vrij. Dat zeggen hun advocaten. Met bijna 200 andere activisten werden ze vorige maand door het Israëlische leger naar een Grieks eiland gebracht. Israël beschouwde die 2 als de organisatoren van de hulpvloot, nam ze daarom mee en zette ze gevangen. In Oost-Polen is de vermiste Maxime gevonden. De jongen van 14 vertrok 3 weken geleden op de fiets vanuit Apeldoorn en was sindsdien spoorloos. Hij is gisteravond bij de grens met Belarus gevonden. De jongen lag bij een bushalte te slapen. Waarom hij de reis ondernam is onduidelijk. Het weer, vanavond droog, vannacht opklaringen en dan koelt het af naar 8 tot 10 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. In het zuiden is kans op een bui. Dan wordt het 13 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De Vuurtoren. Het water.
2: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws. En lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit

schop die voetjes van de vloer. Want je hoort nu op Radio Texel.

0: Tessels. Dance Night.
1: Dance Night.
0: Schop die voetjes van de vloer, want je hoort nu op Radio Tessel. Dance Night.

0: when I lose control.
1: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf de Wadden is dit...
2: Slijterij Jan de Wit. Al jarenlang uw topslijter voor allerlei soorten drank. Slijterij Jan de Wit is een ruime, moderne slijterij en wijnhandel... waar de klant zich thuis voelt en waar service en vakmanschap hoog in het vaandel staan. Slijterij Jan de Wit vindt u in de Weverstraat 18 in Den Burg. Slijterij Jan de Wit bezorgt uw bestelling op dinsdag en vrijdagmorgen. Gratis op heel Texel.
1: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 10 uur.
3: Dorold Megens met het NOS-journaal. Nu alle stemmen van de regionale verkiezingen in het Verenigd Koninkrijk van donderdag zijn geteld, is het definitief. Labour van premier Starmer heeft fors verloren. De partij verloor een kleine 1500 zetels en houdt er ruim 1000 over. De rechtspopulistische partij van Nigel Farage is de grote winnaar. Vanuit het niets wordt zijn Reformpartij de grootste met 1453 zetels. Voor de verkiezingen waren dat maar 2 zetels.

0: De Green Party won flink. De Groenen krijgen er 437 zetels bij en komen op 583. Zo'n 29 opvarenden van cruiseschip Hondius vliegen morgen vanaf het Spaanse eiland Tenerife naar vliegbasis Eindhoven. De groep bestaat uit Nederlanders en mensen met een andere nationaliteit. Een door Nederland gecharterd burgervliegtuig brengt de groep naar Eindhoven. De Hondius komt morgenochtend aan bij Tenerife. Drie passagiers van het schip overleden de afgelopen weken aan het hantavirus. Er zijn nog zo'n 150 mensen aan boord. In het zuiden van Libanon en bij Beirut zijn bij Israëlische luchtaanvallen zeker 17 doden gevallen. In Noord-Israël raakten door een drone van Hezbollah drie Israëlische militairen gewond. Sinds 17 april geldt een staakt het vuren, maar aan beide kanten gaan de aanvallen door. Op de luchthaven van Denver in de Verenigde Staten is een man omgekomen toen hij op de startbaan werd overreden door een vliegtuig dat wilde vertrekken naar Los Angeles. De man was over de omheining geklommen. In het toestel zaten 231 mensen. Mogelijk door de uitwijkmanoeuvre van de piloten raakten 12 van hen gewond, van wie er 5 naar een ziekenhuis moesten. Het weer vanavond en vannacht wisselen opklaringen en wolkenvelden elkaar af. Blijft droog, minimaal liggen tussen de 6 en 10 graden. Morgen eerst veel zon, later raakt het vanuit het zuiden bewolkt. Gaat het in het zuidoosten misschien wat regenen. Dan wordt het 13 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De Wadden. De Vuurtoren. Het Water.
2: En Radio Texel.
1: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit

0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 11 uur.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. Een Nederlands vliegtuig brengt morgen zo'n 29 opvarenden van cruiseschip Hondius van Tenerife naar vliegbasis Eindhoven. De groep bestaat uit Nederlanders en mensen met een andere nationaliteit. De Hondius komt morgenochtend aan bij Tenerife. Drie passagiers overleden de afgelopen weken aan het Hantavirus. Er zijn nog zo'n 150 mensen aan boord. De organisator van Festival Music On wil alle 20.000 bezoekers gaan compenseren. Het housefestival dat dit weekend in Amsterdam zou worden gehouden, werd op het laatste moment afgelast. De gemeente trok vanochtend een vergunning in, omdat op het terrein een andere tent was neergezet dan waarvoor toestemming was gegeven. Nu alle stemmen van de regionale verkiezingen in het Verenigd Koninkrijk van donderdag zijn geteld, is het definitief. Labour van premier Starmer heeft fors verloren. De rechtspopulistische partij van Nigel Farage is de grote winnaar. En ook de Green Party won flink. De Israëlische delegatie van het Songfestival heeft video's verwijderd van sociale media, waarin hun deelnemer Noam Betham oproept om 10 keer op Israël te stemmen. De directie van het festival had Israël een officiële waarschuwing gegeven vanwege die oproepen. Die zijn niet in lijn met de regels of geest van de wedstrijd, vindt de directie. Almere City en Willem II treffen elkaar komende week in de halve finale van de play-offs om promotie naar de Eredivisie. Woensdag won Almere met 3-1 van de Graafschap en vanavond eindigde de return in 2-2. Ook Willem II RKC eindigde vandaag in gelijkspel. In Waalwijk werd het 1-1. Dat was voor Willem II genoeg na de 1-0 overwinning van de Tilburgers in Waalwijk afgelopen dinsdag. Het weer. Vanavond en vannacht wisselen opklaringen en wolkenvelden elkaar af. Blijft droog. Minima liggen tussen de 6 en 10 graden. Morgen eerst veel zon. Later raakt het vanuit het zuiden bewolkt. Gaat het in het zuidoosten misschien wat regenen. Wordt het 13 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De Vuurtoren. Het water.
2: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws. En lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
2: Radio Texel.
3: Het beste van het eiland. Radio Texel.
4: Dit is Utopia. Elke vrijdag en zaterdagavond van 11 tot middernacht. De lekkerste lounge en chill-out hits op Radio Texel. Voor de playlist kijk je even op radiotexel.nl. Blijf lekker luisteren. Today.

Dit is Utopia, de lekkerste lounge- en chill-out hits op Radio Texel. Elke vrijdag en zaterdagavond van 11 tot middernacht. 106.1 en via onze website internetstream. Blijf lekker luisteren. Dit is Utopia.

0: Dit is Utopia.
1: De lekkerste lounge- en chill-out hits op Radio Texel 106.1 en via onze website internetstream. Blijf lekker luisteren. Voor de playlist kijk je even op radiotexel.nl. Sugar.

Dit is Utopia. Elke vrijdag en zaterdagavond van 11 tot middernacht. De lekkerste lounge en chill-out hits op Radio Texel. Voor de playlist kijk je even op radiotexel.nl. Blijf lekker luisteren.

0: op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 12 uur.
1: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Het Nederlandse cruiseschip Hondius komt de komende ochtend aan bij het Spaanse eiland Tenerife. Zo'n 29 passagiers en een deel van de bemanning gaan vervolgens aan wal, waar ze worden getest op het Hantavirus. Daarna worden ze met bussen naar het vliegveld gebracht en vliegen ze naar vliegbasis Eindhoven. Onder hen zijn Nederlanders, maar ook mensen uit andere landen. De Hondius vaart zonder passagiers door naar de haven van Rotterdam. 3 passagiers van het schip overleden de afgelopen weken aan het Hantavirus. In het centrum van Apeldoorn is de afgelopen avond opnieuw een protest tegen een asielzoekerscentrum uit de hand gelopen, dat meldt Omroep Gelderland. De ME werd ingezet om demonstranten van een rotonde te verwijderen. Daarbij werden agenten en ME'ers bekogeld met vuurwerk en bier. De politie had van tevoren gezegd dat het protest tot 8 uur mocht duren. Vrijdagavond waren er ook rellen in Apeldoorn en toen werden 6 mensen aangehouden. Nu alle stemmen van de regionale verkiezingen in het Verenigd Koninkrijk van donderdag zijn geteld, is het definitief. Labour van premier Starmer heeft fors verloren. De partij verloor een kleine 1500 zetels en houdt er ruim 1000 over. De rechtspopulistische partij van Nigel Farage is de grote winnaar. Vanuit het niets wordt zijn reformpartij de grootste met 1453 zetels. Almere City en Willem II treffen elkaar de komende week in de halve finale van de play-offs om promotie naar de Eredivisie. Woensdag won Almere met 3-1 van de Graafschap en de afgelopen avond eindigde de return in 2-2. Ook Willem II RKC eindigde in gelijkspel. In Waalwijk werd het 1-1 en dat was voor Willem II genoeg na een 1-0 overwinning van de Tilburgers.

0: Waalwijk afgelopen dinsdag. Dan het weer, opklaringen, maar ook wolkenvelden. Het blijft vannacht droog bij 6 tot 10 graden. Overdag eerst veel zon, later meer bewolking. In het zuidoosten kan wat regen vallen. Het wordt 13 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De Wadden. De Vuurtoren. Het Water.
2: En Radio Texel.
1: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
2: Radio Texel.
3: Het beste van het eiland. Radio Texel. Radio Texel.
1: Heerlijke muziek.

je doen? Als ik hier opeens weer voor je stond, wat zou je doen? Als ik viel hier voor je op de grond?

0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 1 uur.
1: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Het Nederlandse cruiseschip Hondius komt de komende ochtend aan bij het Spaanse eiland Tenerife. Zo'n 29 passagiers en een deel van de bemanning gaan vervolgens aan wal, waar ze worden getest op het Hantavirus. Daarna worden ze met bussen naar het vliegveld gebracht en vliegen ze naar de vliegbasis Eindhoven. Onder hen zijn Nederlanders, maar ook mensen uit andere landen. De Hondius vaart zonder passagiers door naar de haven van Rotterdam. 3 passagiers van het schip overleden de afgelopen weken aan het Hantavirus. In het centrum van Apeldoorn is de afgelopen avond opnieuw een protest tegen een asielzoekerscentrum uit de hand gelopen, meldt Omroep Gelderland. De ME werd ingezet om demonstranten van een rotonde te verwijderen. Daarbij werden agenten en ME'ers bekogeld met vuurwerk en bier. De politie had van tevoren gezegd dat het protest tot 8 uur mocht duren. Vrijdagavond waren er ook rellen in Apeldoorn en toen werden 6 mensen aangehouden. Nu alle stemmen van de regionale verkiezingen in het Verenigd Koninkrijk van donderdag zijn geteld, is het definitief. Labour van premier Starmer heeft fors verloren. De rechtspopulistische partij van Nigel Farage is de grote winnaar en ook de Green Party won flink. In Tsjechië is de voetbalwedstrijd Slavia Praag tegen Sparta Praag afgelopen avond uitgelopen op een veldslag. Slavia leidde met 3-2 en zou met die stand landskampioen worden. Maar in blessuretijd kwamen honderden supporters van Slavia het veld op met fakkels en vuurwerkpijlen. Ze vielen spelers van Sparta aan en gooiden fakkels in het vak van Sparta-supporters. Ook de doelman van die club werd aangevallen en kreeg een beker bier in zijn gezicht. En daarop werd de wedstrijd gestaakt. Wat er met de uitslag gaat gebeuren is onduidelijk. Dan het weer, opklaringen, maar ook wolkenvelden. Het blijft vannacht droog bij 6 tot 10 graden. Overdag eerst veel zon, later meer bewolking. In het zuidoosten kan het wel gaan regenen. Het wordt dan 13 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De Vuurtoren. Het Water.
2: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
2: Radio Texel.
3: Het beste van het eiland. Radio Texel.
0: Dit is Radio Texel. Non-stop.

0: De Wadden. De Vuurtoren. Het Water.
1: En Radio Texel.